0: this banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: This is where you miss last Saturday, pan fitty call them.
2: Puta, nema bas. Saj se je or.
3: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Geldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fidi Geldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, right your soul. Only upon Galaxy Radio.
4: It's the king.
5: Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
6: This is Yamayim.
7: What's up, y'all? It's your boy, Zeddy Will.
0: We're Galaxy Radio.
5: You need to play this at high value all through the city.
8: Wherever you go.
9: Hey, yo. Yo. Everybody.
10: Oh. Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: Come here.
12: Yes, sir.
10: This is Galaxy Radio.

nooit man. Geen Jan, ik zat weer in die kooi man. Geef mijn jongen 20 stuk zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei ja, daar word je mooi van. Period.

0: spider. SA gang.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 3 a.m.
6: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
7: Ja, maar nee? Je kan ook gewoon een dagje gaan.
8: Kom maar binnen, jongens.
9: Kom binnen, mannen.
7: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
6: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: We are...
10: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
5: This is the number one in hip hop and R&B.
12: Here we go once again.
13: Two step.

Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.

Het is laat en al mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn een beetje weg. Ben niet

0: This is Galaxy Radio.
1: Samen, we komen samen thuis, net als hier, gesprek in de auto, we hopen voor de deur, want we zijn buurjongens en altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt, we hebben een lange route hebben we gehad, zeg maar, naar het moment van nu. En gewoon trots, want zonder Siggy was er geen dienst, en zonder dienst was er geen

0: way back. Nu zijn de dagen korter en de nachten langer. En liep je FIFA uit de hand, bleef ik een nachtje hangen. Een weekje weg, trek alle kleren van mijn kleding hangen.
1: Veel gewichter in die waggy raps, scheve banden. Zag de afgelopen zomer meer dan 7 landen. Oproep van piloot, het wisselt dadelijk daarom 7 landen.

0: het ongeveer ook wat.
1: Ja, dat begrijp ik, maar...
0: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
1: Nou.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. Yeah. This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 a.m.
5: De nieuwste tunes van eigen bodem.
6: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
5: En de hardste freestyles.
7: Let's get it.
5: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
8: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
5: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
6: Next up, big time, hè?
7: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
5: Vanaf 7 uur.
9: Wout, je weet het, hè?
1: We are...
6: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
11: Another hour with all your favorite songs and artists.
12: All day.
11: Let's drop more hip hop bangers.
13: Number one station.
5: Station.
11: Galaxy Radio.

0: Cardi big brain on offset. Credit took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi big brain on offset.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: All to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 6 a.m.
8: Dit is het Galaxy News. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in. Yeah.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
14: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
15: Booms, booms, you know what I'm saying?
16: We are
15: hey.
16: Turn up. Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
16: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
16: Let's go.
19: It's Galaxy in the Morning Time. What up with it? What up with it?
2: Yeah. Hey, yo, turn it up.
3: Turn that volume on maximum power.
4: Maximum power.
8: Let's go. Turn it up.
3: This is another hour with all the biggest stars.
6: We are Galaxy Radio.
19: That is no doubt the biggest facts ever, boy. Richie Styles, Tony Q on the Thursday check-in. Molly on the way with a shake it to the max. But first, though, Bruder Liefde with Waterkant. Let's go. Good morning. 6 o'clock.
7: We are Galaxy.
13: Please wake up. Please wake up. Wake up.
0: What up? This is A Boogie with the Hoodie.
5: What it do? It's your boy, Baby Jesus, a.k.a.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
1: Follow us on Instagram.
0: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 7 a.m.
3: Dit is het Galaxy News. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
4: Let's go!
5: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
6: Cause I said so.
7: This is Galaxy Radio.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
10: Hij is aannemer, veel stress.
9: De man die door iedereen wordt begeerd.
10: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
9: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: What the fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
10: We praten thuis, oké.
9: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.
15: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
16: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
17: Kom maar binnen, jongens.
18: Kom binnen, mannen.
19: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
15: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
20: We are...
21: Hey.
20: Turn up.
21: Galaxy Radio.
22: Dropping hip hop.
21: Dropping another hour packed with music.
23: This is what we sound like, baby.
21: Let's go.
24: Galaxy in the morning time. Richie Styles, Tony Q. Welcome to the 7 o'clock energy.
25: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
26: Only positive energy.
25: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
24: That's right. ASAP Rocky is here. Stay here for life. But we also got some Kevin and Roxy Decker coming through with Yay, Happy May. Top of the morning, Tim, man. It's 7 o'clock. What's good?
27: We are Galaxy.
28: Let's get it.
29: Bring the beat back.
30: Bring the beat back.
31: We back.
32: Let's get it.
33: This is where the biggest stars come to play.

Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Loco is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes. More new releases.

0: Check it, check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. Voor de uitvaart van een doodgeschoten beveiliger uit Wijchen is binnen één dag meer dan 10.000 euro ingezameld via een inzamelingsactie. De man bewaakt een woning in Overasselt die dinsdagochtend werd beschoten. Hij had geen uitvaartverzekering. Het doelbedrag is verhoogd van 11.000 naar 20.000. Honderdduizenden Spanjaarden gingen de straat op uit onvrede over de aanpak van de migrantencrisis in Ceuta. In Madrid telden de organisatoren 150.000 betogers. Oppositieleider beschuldigde premier Sanchez van verraad aan Ceuta-inwoners. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave, waarbij zeker 90 mensen omkwamen. Verspreid over heel Spanje vonden meer dan 200 demonstraties plaats. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
10: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
11: Ik ben Angie Hill.
12: Persoon Famous.
13: En ik ben Orie Cass.
10: Muziek, sport, guests en veel meer.
11: We in here.
12: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
13: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
1: We are...
13: Hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
2: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
15: It's Galaxy in the Morning Time. What up?
1: Go.
16: And now, another hour with the biggest bangers. We are...

0: oog vond ook wat.
1: Ja, dat begrijp ik, maar...
0: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
1: Nou.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
3: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
3: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
3: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Gina, dit was niet jouw schuld.
3: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
1: Follow us on Instagram.
0: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 9 a.m.
3: Dit is het Galaxy News. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. 3 vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. Uit een nieuw tweejaarlijks rapport van het OM en de politie blijkt dat cybercriminelen steeds meer samenwerken en verweven raken met statelijke actoren. In 2025 werden 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van Haagse overheidsinstanties in kaart brachten voor een pro-Russische hackersgroep. AI versterkt cybercrime als katalysator in schaal en tempo. Nicolas Maduro, voormalig president van Venezuela, heeft een rechtbank in New York gevraagd zijn strafzaak te seponeren. Zijn juridische team beweert dat hij als staatshoofd immuniteit geniet. Federale aanklagers beschuldigen hem van drugshandel, narcoterrorisme en zelfverrijking tijdens zijn 25 jaar in de Venezolaanse regering. Bij veroordeling riskeert hij levenslang. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Tina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
5: We are...
8: Hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
9: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
11: De nieuwste tunes van eigen bodem.
12: Hey yo, Wout, pass me the aux.
11: En de hardste freestyles.
13: Let's get it.
11: Dat is Pass the aux, gepresenteerd door Wout.
14: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
11: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
15: Next up, big time,
16: hè? Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
11: Vanaf 7 uur.
17: Foutje, je weet het, hè?
18: That's right, somebody said 9 o'clock energy.
5: Go! Yeah. And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
19: You already know.
20: Yeah, you know who it is.
18: That's right, you know who it is, man. Richie South, Tony Q on the check-in. Party next door, Die Trying is on the way. Molly, though, Tyler. But Body goes up first. Let's get to that. Good morning.
2: Galaxy.
21: Bring the beat back.
22: It's going down now.
23: We back inside the hip hop.
24: Back.
25: Let's drop more hip hop and R&B.
2: We are Galaxy.
25: You know.
2: The number one for hip hop and R&B.
5: Molly and Tyler.
26: Hey, what's up? I'm Molly.
27: Hey, it's Tyler.
28: Nobody like me.
5: This is Galaxy.

0: in the morning time on Hits More Bangers Loaded. Some scissors on the way with Good Day. We also got some Stealth Next 4. Yes, let's get to it, baby. It's Galaxy in the Morning Time, Richard Styles, Tony Q.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjaldan anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio. Vanavond om 9 uur. De allereerste aflevering van...
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Bangers.
6: En ik ben Aurier Cass.
3: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
7: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: De nieuwste tunes van eigen bodem.
8: Hey yo Wout, pass me de aux.
7: En de hardste freestyles.
9: Let's get it.
7: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
10: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
7: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
11: Next up, big time, hè?
12: Hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
7: Vanaf 7 uur.
13: Wout, je weet het, hè?
7: We are...
14: Hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
17: Are we having fun today?
18: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on galaxy.tv. We are Galaxy.

get you.

0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. De Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: This is where you miss last Saturday pan fidical them.
7: Voelt alleen maar bas. Zij is heel hoor.
8: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
9: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, right your soul. Only upon Galaxy Radio.
4: We are...
10: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
12: Tijd voor de laatste uur van de ochtend richting lunchpauze. Zometeen mag jij doorsturen wat jouw favoriete track is. Jouw favoriete working track. Hier bij Galaxy Radio via WhatsApp of bellen. Eerst gaan we beginnen met een track die ik zelf heerlijk vind. En ik hoop jij ook. Where do we go? Aerostar bij Galaxy Radio.
11: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
12: En zometeen nog een love song. Idali komt eraan. Nooit echt van mij.

Jij was nooit echt van mij een track die gaat over liefde die nooit echt gehoord is. Idali hoor je bij Galaxy Radio. Heb jij liefde voor een bepaalde track? Dan mag jij hem doorsturen. En dat deed je. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Het mag een throwback zijn, het mag een nieuwe track zijn, het mag alles zijn. Jij mag hem gewoon doorsturen via 085-029-4x2. En ik kreeg er meerdere binnen. Deze kwam binnen uit 1998, een enorme hit. Een track over een jongen die eigenlijk van twee personen is. Twee dames die eigenlijk een beetje zo van strijden voor een man. Brandy en Monica ga je horen hier bij Galaxy Radio. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine. Hier bij Galaxy, jouw favoriete track. We are Galaxy. Y'all take this serious. You're number one for hip-hop.

0: Intoxicated, de voordeel, The Boy Is Mine. Geïnspireerd door het track van Michael Jackson en Paul McCartney. The Girl Is Mine stond uiteindelijk 13 weken op nummer 1 in Amerika. The Boy Is Mine, dus hoor je. En won trouwens ook nog een Grammy voor de Best R&B Performance by a Duo or a Group. Oftewel Brandy en Monica, die in het echt niet meer goed met elkaar overweg konden. En dat maakt het nummer alleen nog maar geloofwaardig en interessanter. Nou goed, zometeen. Heartbreaker komt eraan, Mariah Carey na deze Seen It All. Yeezy bij Galaxy Radio. Yeah,
1: what's up, it's Megan Thee Stallion.
2: What up, it's your boy Lil Durk.
3: It's Quavo.
4: Hey, this is Galaxy Radio.
5: All day hip-hop.
4: This is where you hear the biggest stars.

0: ik wil niet meteen je mood helemaal naar beneden halen, maar de zomer gaat helaas een klein beetje voorbij. We gaan richting de herfst. En daar hoort regen bij. En regen kan iets schoonspoelen of opnieuw laten groeien. En ik hoor je nu denken, waar heb jij het over? Zometeen gaan we een track draaien die daarover gaat. Nieuwe liefde en oude pijn die langzaam plaatsmaakt voor iets nieuws. Je hoort Raindance bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: avond op Galaxy. Vibes met Marvin, Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
3: Kom binnen, mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
5: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: Dancing for the Moment. En we gaan ook meteen even vooruitblikken naar volgend jaar. Want wie staan er weer wederom in de Ziggo Dome net als afgelopen jaar? Namelijk de artiesten van New Wave. Die wederom een aantal edities van de New Wave All-Stars gaan doen. Dus volgend jaar, en het past goed bij de volgende track die we gaan draaien. Want die mannen begonnen 11 jaar geleden eigenlijk zonder enig idee wat er allemaal komen ging. En ze hebben het allemaal gemaakt. We're all gonna make it, ga je horen hier. Jonna Fraser en Shirek.
1: Galaxy Radio.
2: On FM, digital radio and online.

0: Baby Keem en Kendrick Lamar, de twee neven die samen muziek maken. Daarvoor hoorde je We're All Gonna Make It, goed toepasselijk voor Jonna Fraser en Sherwack. Onderdeel van New Wave die vele hoogtes bereikt hebben en volgend jaar weer in de Ziggo Dome staan. Ik ben er morgen weer en zometeen een lunchbreak mix met Sydney Kweker die jouw lunchpauze beter gaat maken. En ja, we horen elkaar morgen weer. 10 tot 12. Tot morgen.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: Yo, what's going on? This is Drake.
3: It's Burna Boy.
4: What's up? It's Summer Walker.
5: What up? It's your boy Usher.
1: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Het huis in Overasselt, waar dinsdag tientallen bewapende mensen binnendrongen, is door de burgemeester voor een jaar gesloten. Een bewoner mag 2 weken de gemeente Heumen niet in vanwege noodbevel. Het is de 4e sluiting van de woning sinds 2020, eerder al gesloten na een drugslab, wapenincidenten en een schietpartij. Mensen met veel zorgen over maatschappelijke problemen, zoals klimaat, woningnood of internationale spanningen, hebben vaker psychische aandoeningen. Uit Nemesis onderzoek van het Trimbos Instituut onder ruim 4500 volwassenen blijkt dat ze vaker stemmings- en angststoornissen hebben of overmatig drugs of alcohol gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2023 en 2024. Noorwegen heeft op verzoek van het Oekraïense Naftogaz een Russisch schip in beslag genomen bij de eilandengroep Svalbard. Rusland moet Naftogaz 4,2 miljard euro betalen na onrechtmatige onteigening van bezittingen op de Krim in 2014. Het onderzoeksschip wordt gebruikt als cruiseschip en kan worden overgenomen omdat Moskou niet betaalt. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Het weer nog. Vanmiddag verdwijnen de buien grotendeels en klaart er vanuit de westelijke kuststrook langzaam op. Het zuidoosten houdt echter een hardnekkige bewolking. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 23 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
6: Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent. En om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio.
12: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
12: We bringing it back.
13: Right back.
12: Now back to the real.
14: Hip hop and R&B.
12: Yo.
1: Galaxy.
5: The number one in hip hop and R&B.
0: Hey. The city clocked in.
15: Yeah, DJ.
0: Let's go.
15: Let's go.
0: DJ Sidney Gregor is serving you the biggest hip hop, afro, and dance hall bangers. This is the Galaxy Lunch Break Mix.
12: Take over stars right now.
15: Right now.
0: Every weekday from 12 till 1.
5: Only here on Galaxy Radio.

0: vrijdagavond om 9 uur. De allereerste aflevering van...
1: Ik ben Angie Hill.
2: Persoon Famous.
3: En ik ben Orie Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
1: We in here.
2: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
0: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
3: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
4: Bring the real
5: hip-hop
4: back.
1: Bring the hip-hop back.
0: And back
6: with more

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer.
8: Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
14: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
15: We are
16: hey.
15: Turn up.
16: Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
16: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
16: Let's go.
19: We are Galaxy.
20: Ladies and gentlemen,
21: now I'm back.
22: Turn it up.
23: Music up loud.

0: sunglasses, ice cold drink.
1: We got dance, summertime vibes.
0: And nothing but good vibes on Galaxy Radio.
2: Mannen praten brief, ik zeg ze niets, ik ben op kijk toe. Want ik kom met G's, ze hebben peace en ga je pijn.

0: ongeveer ook wat.
1: Ja, dat begrijp ik, maar...
0: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
1: Nou.
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. These are the bangers on...

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
1: Vanavond om 9 uur, de allereerste aflevering van...
0: Ik ben Angie Hill.
3: Persoon Famous.
4: En ik ben Aurier Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
0: We in here.
3: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
4: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
1: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
2: Follow
1: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in.
0: In your car on the app.
2: The city clocked in.
0: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
7: Sugar.
8: Wat is er gebeurd?
9: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
10: Hij is aannemer, veel stress.
9: De man die door iedereen wordt begeerd.
10: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
9: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
11: Waar de fuck was je?
9: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
12: Wat was je van plan dan?
10: We praten thuis, oké.
9: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
9: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: De nieuwste tunes van eigen bodem.
3: Hey yo Wout, pass me de aux.
1: En de hardste freestyles.
15: Let's get it.
1: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
1: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
15: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
1: Vanaf 7 uur.
15: Foutje, je weet het, hè?
1: We are...
3: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
2: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
3: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
3: Time to set it up. Hey.
2: 10 joints in a row.
3: You're inside 10 joints in a row.
2: Commercial free.
3: Tell me how that sound.
2: On Galaxy Radio.
3: Sit down.

0: weekdays from 6.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Vanavond om 9 uur, de allereerste aflevering van...
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Famous.
6: En ik ben Aurier Cass.
3: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
1: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
5: Follow
3: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
5: Follow
3: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
7: This is Galaxy. It's 3 p.m.
8: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
10: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcha. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
11: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: We are
11: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio.
1: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
4: Yeah. You know who it is.
1: 10 joints in a row.
12: Rolling 10 joints in a row. I ain't never planning to stop.
1: Commercial free hip hop on Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on. Vanavond om 9 uur. De allereerste aflevering van...
2: Ik ben Angie Hill.
3: Persoon famous.
4: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
3: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
1: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
4: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
3: Follow
0: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
5: This is Galaxy. It's 4 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en Ja 21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mert A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
1: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
0: This is Galaxy Radio.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop.
13: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
14: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
15: Kom maar binnen, jongens.
16: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
13: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
0: We are...
17: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
19: This is where the biggest stars come to play.
20: Everybody. Turn it
19: all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
21: Ja, en goedemiddag. Het is 4 uur geweest. Aan mij de dankbare taak om je afscheid te laten nemen van je baas en je richting je vrije donderdagavond te sturen. Doen we met een open goede muziek natuurlijk. De lijnen gaan open op 085-029-4x2. Zometeen vals bezig met Ding. Maar eerst Ghana. Hier is We Gonna Fuck The Night.
5: Galaxy.
22: Only station I listen to hip-hop.
23: We're jumping in like that.
22: Only right here on my station.
24: The number one in hip-hop and R&B.
25: Y'all know what it is, boy.

0: bezig samen met Soundflow. Je hoorde ding daarvoor Ghana en We Gonna Fuck the Night. Het is 4 uur geweest en dat betekent Busby tot 7 uur. En de lijnen die heb ik al open gegooid op 085-029-4x2. Alle inbreng is mogelijk in het programma. Wil je plaat aanvragen? Wil je over het weekend praten? Over je plannen voor het weekend? Als je die nu al gemaakt hebt op deze donderdag, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Laat het weten, 085-029-4x2. Hey, zometeen op de radio Lloyd Tarrick. Déjà vu. Ik heb Ara Star voor je klaar liggen met een nieuwe single uit de Airplay Top 20. Die heet Tornado. Maar eerst Young Tuck en Hot.
1: Who's out of here?

0: Lottery, samen met Peter Gans. Je hoorde Deja Vu, die Uptown Baby. Daarvoor Ira Star uit de Airplay Top 20 met Tornado. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy van de week ervoor. De 20 hardste bangers op een rij van 20 naar nummer 1. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur hier op Galaxy. En Young Tak zat ervoor met Ghana en Hart. 085 029 4x2.
1: Yo! Ik luister vanuit Rotterdam, maar jullie maken mijn hele dag voor. Sowieso de beste zender.
2: Filling up with my friends. We are Galaxy. Galaxy.
3: Come on. Hey, what's up? This is SZA.
4: It's your boy Lil Durk.
5: It's me, your boy Diddy.
2: Galaxy.
6: Galaxy. A lady once stopped me on the street. I was wearing white shoes. And she says, I'm glad you're sticking with the white shoes. She says,

0: Daarvoor Wally met White Shoes. Blijf luisteren. Zo meteen op de radio nog veel meer bangers. En vanavond gaat er iets speciaals gebeuren. Daar ga ik straks ook even over praten. Er is iets nieuws op de zender. Ja, misschien als je goed geluisterd hebt, dan weet je het al een beetje. Wat het precies is, ik vertel het je zo meteen. Deze banger komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Een officieel verhuisbericht. DJ Loco is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Loco. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

stel je toch voor, hè? Je hebt nog 24 uur op deze aardbol. Wat zou jij in die 24 uur gaan doen? Hoe zou je die 24 uur besteden? Wat staat er nog op je bucketlist? Laat het weten via 085-029-4x2. T. Flea hoorde je. En 2 Chainz met 24 Hours. Daarvoor Drake met Shebang. En King Combs met Love You Better. En zometeen naar 5 en meer bangers hier op Galaxy. Blijf luisteren. En ik ga je zometeen vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren op de radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
1: Vanavond om 9 uur, de allereerste aflevering van
0: Ik ben Angie Hill.
3: We're so famous.
4: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
0: We in here.
3: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
4: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
1: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
2: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 5 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en...
1: Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
9: This is where the biggest stars come to play.
10: Everybody. Turn it up, turn it up.
9: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
11: 5 uur geweest. Alweer een uurtje dichterbij het weekend. Zometeen Molly, Silent Eddie, Skilly Bangins en Zia voor je met Shake It To The Max. Mijn eerste show en Zoe Touran. Te laat hier op Galaxy.
12: Galaxy.
13: Gotta go and get back.
14: Yeah. Back inside that hip-hop and R&B.
15: You did.
16: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.

0: Music.
1: Yeah.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Molly, Silent Eddie, Skilly Bang en Zanzia. Je hoort de Shake It to the Max. En hou je van dancehall muziek? Luister, aanstaande zaterdag is tussen 9 en 11 uur 's avonds naar Rockefeller Babe, Ben Momiro en Ivan in Fiddy Geldum. Dan ga je namelijk voorzien worden van heel veel dancehall muziek. Hey, het is vandaag 3 september 2026, de dag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat de benzineprijs mogelijk naar 3 euro per liter stijgt. Zijn we helemaal gek geworden in dit land? De dag dat er ook 1,5 miljard wordt gestopt in de Noordzee om CO2 op te slaan. Ja, niet dat dat een beproefd middel is, maar ik geloof alleen Noorwegen is daarmee bezig. En Nederland wil natuurlijk altijd het braafste jongetje van de klas zijn, dus laten we daar vooral ons geld aan uitgeven. Hè? Niet dat we genoeg hebben. Ik bedoel, die belastingen die moeten omhoog en alles wordt steeds duurder. Maar ja, je kunt je geld maar ergens uitgeven natuurlijk. En de dag dat ik begin te twijfelen aan het verstandelijk vermogen van crimineel Nederland. Ik zat zo de beelden nog eens te kijken wat er daarin overrasseld is gebeurd. Met die groep van, ik geloof 35 mensen die allemaal zwaar bewapend richting een huis gingen. Toen daar het eerste schot viel, vluchtte iedereen van die groepen het maisveld in. Ja, als je met zware wapens ergens naartoe gaat, hè, bedoel, sowieso is dat niet goed te praten. Maar stel je voor, je gaat met zware wapens ergens naartoe, want je vindt jezelf namelijk een respectabele crimineel. Zo respectabel dat je denkt, weet je, ik kan die Kalashnikov wel hanteren, hè. En dan valt er één schot en dan ren je allemaal met je staart tussen je benen een maisveld in om uiteindelijk gepakt te worden. Ja, dan ben je niet heel slim volgens mij. En dit bewijst ook wel het verstandelijk vermogen van de gemiddelde crimineel in Nederland. Op Schiphol is namelijk een 18-jarige man opgepakt die een vuurwapen en munitie in een rugzak had zitten. Als je nou ergens niet moet komen met een vuurwapen of met criminele intenties, dan is het op Schiphol, lijkt mij. Want ja, daar is de controle natuurlijk behoorlijk sterk. Dus getuigd niet van een hoop slimheid, laten we eerlijk zijn. En tot zover mijn mening. Hey, zometeen KRS-One. We gaan terug in de tijd met The Sound of the Police. Wiz DMC komt eraan met Show Me Love. Maar eerst Soulja Boy.

0: Ja, daar sta je dan met je Kalashnikov in het maaiveld in Overasselt. Met op de achtergrond de Sound of the Police. Hè? Hij heeft daarop terugkomende. Er is natuurlijk een discussie natuurlijk gaande dat Nederland nog steeds geen narcoland is. Dat het on-Nederlands is dat er allerlei criminelen met zware wapens over een boerenlandweg lopen. Maar is dit nou een soort van blindheid? Of als ik zo kijk naar de geschiedenis, dan is de laatste jaren er behoorlijk wat gebeurd in Nederland. Waardoor we eigenlijk onze kop niet meer in het zand kunnen steken. En in Nederland een aardige narco-staat begint te worden natuurlijk. Dus, ja, en onze minister van Justitie die zegt we moeten het bij de bron aanpakken. Dat wil zeggen dat festivalgangers en andere gebruikers van bijvoorbeeld pilletjes en cocaïne, die zouden daarmee moeten stoppen. Want zij zijn namelijk de afnemers en zorgen dat Nederland dus een narcostaat blijft. Wat vind je hiervan? 085-029-4x2, 085-029-4x2. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Ik ben nog even op zoek naar de hoofdrolspelers van vanavond. Vanavond gaat er een nieuw programma hier op Galaxy van start vanaf 9 uur. Alleen ik kan me goed voorstellen dat zo, weet je, in de paar uren voor zo'n programma, voor zo'n eerste aflevering, het toch wel even druk is op de redactie. Dus ik blijf even zoekende. Hey, zometeen Rico Love en Lil Baby.
1: The hottest hip-hop.
2: What up, it's Ben Nelly.
3: This is where I'm set.
2: Nelly Chopper.
1: And R&B.
4: Hey, it's Skylar Black.
5: What's good? It's Kehlani.
1: This is Galaxy. This is Galaxy. This is Galaxy.

0: You're the little baby, soundproof. En daarvoor Rico Love met Somebody Else. Einde van je middag, tijd om de baas vaarwel te zeggen. Zeggen dat het genoeg is geweest voor vandaag. De zetten die zijn op. Budget is bereikt, de max, hè. De cap zit erop. Het is tijd om naar huis te gaan. In die avondspits te stappen. Richting je vrije donderdagavond. Ik loods je door de files heen met onder andere zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: These are the bangers on

0: Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. En natuurlijk het beste van Nederlandse bodem. Katner voor je samen met Young Felix en Boekersam met All Baddies. En daarvoor Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou, het onderwerp van gesprek de laatste dagen is natuurlijk wat er in Overasselt is gebeurd. 35 zwaar bewapende criminelen die gingen even verhaal halen bij een vermoedelijke drugsdealer. Die zou dan 1200 kilogram cocaïne achterover gedrukt hebben. Ja, en iedereen in zo'n talkshow die verbaast zich erover dat dat zo on-Nederlands is. Dat, weet je, dit soort praktijken komen alleen maar voor in Mexico. Maar ja, als je zo eens even de berichten naleest, dat heb ik je net ook al verteld, dan is er in Nederland behoorlijk wat aan de hand met liquidaties en aanslagen en bommen. Ja, het is iedere week wel raak volgens mij dat er een Cobra 10 ergens bij een voordeur wordt gelegd. Dus zo on-Nederlands is het natuurlijk ook niet. Mijn vraag aan jou was, en er is nog steeds, moet de afnemer, dus de gebruiker, moet die stoppen om het drugsprobleem en de drugscriminaliteit in Nederland op te lossen? Dus met andere woorden, moeten de festivalgangers stoppen met pilletjes en moet die snuif op de Zuidas, hè, ook af en toe niet meer door die neus heen? Dat is de vraag. Wat vind je ervan? Laat het weten via 085-029-2042. Ja, bedoel, ik zeg niet dat het alleen op de Zuidas voorkomt. Hè. Het gebeurt natuurlijk in alle kringen en lagen. Laat weten wat je ervan vindt.
1: This is Boss B on Galaxy.
2: Yeah, I kind of put the cup down for a minute, but honestly, it ain't nobody's business what's in my cup, what's in your cup, what's in their cup. It's your cup. Drink it.
3: So whatever the hell was in my cup, the only reaction I did was got more popular, more successful, did a lot more things than I've ever done. I probably should pick that cup back up.
4: I'm sitting here looking at Keisha like, do you love me? Do you love me not? Damn, you hit.

0: toch enigszins dwingend, hè? Je gaat niet naar huis, je gaat hier blijven. Zet geen stap vooruit of achteruit. Ik zeg dat je hier blijft. Wil de Chavante en Kleine John met After Party hier op Galaxy. En daarvoor Moneybag Yo met Waukesha. Hey, aan de telefoon heb ik Sachi. Jij wil even reageren op mijn stelling. Of eigenlijk meer de vraag. Moet de eindgebruiker stoppen met het snuiven en het slikken van pilletjes om het probleem van de zware drugscriminaliteit in Nederland aan te pakken?
1: Zo'n opmerking van justitieminister Van Weel bewijst maar eens hoe blind de overheid is voor wat er gaande is in Nederland. Niemand gaat er een pilletje minder om slikken of zijn neus minder poederen. Want het boeit niemand waar die shit vandaan komt. Er is maar één manier om dit aan te pakken. Alles legaliseren. Dan is de hele handel ineens bijna waardeloos.
0: En als er dan de mensen doodgaan?
1: Ach, mensen gaan ook dood van alcohol en vet vreten. Je bent toch zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid?
0: Helemaal waar. Ja, inderdaad, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid natuurlijk. Niemand zegt, hè, dat je het in je neus moet stoppen. Laten we daar eerlijk over zijn. Hier is Dior en Kans. No Games.

0: Sloeg vanochtend €3 voor een litertje benzine. Hè? What the hell? Zijn we gek geworden? Je hoorde Rob 49 en daarvoor Dior en Kans met No Games. Zometeen na 6, het begin van je vrije donderdagavond. En veel meer bangers.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my sh- all day.
3: Pound, pound, the left pound, pound. Let my hit the sugar down.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
0: Vanavond om 9 uur. De allereerste aflevering van...
3: Ik ben Angie Hill.
4: Persoon Bangers.
5: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
4: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
1: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
5: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
4: Follow
0: us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
4: Follow
0: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
1: The city clocked in.
8: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
9: Sugar.
10: Wat is er gebeurd?
0: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina. Dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop. Chaos to the max.
11: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaam in ice.
12: Het ongelooflijk ook wat.
13: Ja, dat begrijp ik maar.
12: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel.
13: Nou.
11: Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
14: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
1: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
13: Officieel, begin van je vrije donderdagavond. Daar zijn we blij mee. Dat betekent dat de baas morgen van de partij kan zijn, maar vandaag niks meer over je te vertellen heeft. Hij hoeft niet te bellen, te faxen, te appen of wat dan ook. Je bent er klaar mee. Had je het vrij? Hey, zo meteen KM en iedereen nu meteen, maar eerst Bruno Mars.
16: The number one in hip-hop and R&B.
17: Going back.
18: Bounce to this galaxy.

Nu meteen daarvoor Bruno Mars uit de Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag hoor je daar weer een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4. En je hoorde op Galaxy Net, I Just Might. Bas Mie tot 7 uur. Ik lood jullie de avond file heen. Elke dag hebben we een soort van onderwerp om het gesprek gaande te houden. En onbedoeld is dat vanmiddag zware drugscriminaliteit geworden. En dat naar aanleiding van een opmerking of eigenlijk meer een vraag... moeten eindgebruikers stoppen met het gebruiken van bijvoorbeeld pilletjes en cocaïne... om zo het drugsprobleem in Nederland aan te pakken en eigenlijk op te lossen. En ik had in het vorige uur had ik Saatje aan de telefoon en die was daar redelijk stellig over.

0: aankomt. Er is maar één manier om dit aan te pakken. Alles legaliseren. Dan is de hele handel ineens bijna waardeloos.
1: En ik vroeg hem ook namelijk wat er dan gaat gebeuren als alles gelegaliseerd is. Als je dus gewoon cocaïne waarschijnlijk bij de Albert Heijn kan krijgen, dan gaan er dus mensen dood. En hij zei toen dit.
0: Ach, mensen gaan ook dood van alcohol en vet vreten. Je bent toch zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid?
1: Helemaal waar. Wil je ook reageren? 085-029-4x2. Ik ben reuze benieuwd naar jouw mening. Zometeen heb ik Drake voor je met Toosie Slide. Olivia Dean komt eraan met Man I Need. Maar eerst een oudje van Brian McKnight. Hier is Find Myself in You. Even schuivelen, mensen. Even een romantische noot in de show vandaag.

0: Hier op Galaxy, you're the Toosie Slide. Daarvoor Olivia Dean met de Man I Need uit de Airplay Top 20. En een oudje van Brian McKnight met Find Myself in You. 085-029-4x2, dat is ons telefoonnummer. Je kan appen op dat nummer. Je kan ook een voice memo achterlaten. Of gewoon even bellen in de uitzending als je iets aan de discussie wil toevoegen. Aan de telefoon heb ik Richard. Richard, jij vindt dat de prioriteiten redelijk verkeerd liggen in Nederland, hè?
1: Ja, klopt. Ik vind dat de prioriteiten in Nederland helemaal verkeerd liggen. Er worden miljoenen binnengehaald van brave burgers die een paar kilometer te hard rijden. Maar blijkbaar denken ze nog steeds dat Nederland geen criminaliteit kent. Weet je wat het is? Als je geen

0: Kendrick Lamar, Lefty Gunplay en TV Off hier op Galaxy. En daarvoor Ira Star met Comma's. We gaan richting 6:30. Dat betekent nog een half uurtje Bas Beat tot 7:00. Loods je door die file heen. Maar na 7:00 is het niet afgelopen. Nee, straks na 7:00. Daniel Nussbaum in Nus Radio. En vanavond vanaf 9:00 de eerste aflevering van We're In Here. Met Foreshow Bangers, Angie Hill en met R.E.A. Cass.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Maar alleintje, ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als omelet. Dus wil je nog een pil?
3: De nieuwste tunes van eigen bodem.
4: Hey yo, Wout, pass me de aux.
3: En de hardste freestyles.
5: Let's get it.
3: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
6: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
3: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
7: Next up, big time, man.
8: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
3: Vanaf 7:00.
9: Woutje, je weet het, hè?
1: We are Galaxy Radio.
10: We're the biggest stars coming.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Bring the real hip hop.
3: Okay. Bring the hip hop back.
1: And back
0: with more bangers on Galaxy Radio.
3: We wreck the culture.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
5: Jacques Chirac.

0: and with the nuts, huh? Bitches ain't shit.
1: Bitches ain't shit.
2: Heerlijk die oudjes, je hoorde Bitches Ain't Shit van Dr. Dre. De man die onlangs zo beweerde dat de AI geen bedreiging is voor muziek, maar gewoon een nieuwe vorm om muziek te maken. Ja, of hij daar vrienden mee maakt, dat weet ik niet, maar het is zijn mening. Hey.

ook niet meer onder ons. Het aardse voor het eeuwige moeten verruilen. Dat deed hij niet vrijwillig, want hij is namelijk vermoord. Ik heb het over Young Dolph. Samen met Gucci Mane hoorde je Go Get Some Mo. Daarvoor DJ Tunes met One Condition. En Jonne Frezer was er met I Need Your Love. Ik ga het stokje doorgeven aan Daniel Noesbouw met Noes Radio vanavond. Veel plezier met de eerste aflevering van We're In Here. En onze eigen nachtkoningin Rosa G. En ik spreek je maandag weer. Hoi!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
0: Vanavond om 9 uur, de allereerste aflevering van...
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Famous.
6: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
0: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
7: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplannen voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van een schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de Marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
5: The city clocked in.
9: In your car on the app.
2: The city clocked in.
9: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: Chaos to the max.
12: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaam in ijs.
13: Het oog valt ook wat.
14: Ja, dat begrijp ik, maar...
13: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
0: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
17: Hip hop.
18: They come back.
19: The number one in hip hop and R&B.
0: Going back.
20: Bounce to this Galaxy.

0: You all know the name.
1: I'm the one who run this city.
0: Recognize his voice.
2: Introduce it.
0: This is Noose Radio.
3: Turn it up.
4: Go.
3: Turn it up.
0: With Daniel Noosebaum.
5: In the building.
6: Galaxy, goedenavond. Mijn naam is Daniel Noosebaum. En tot en met 9 uur vanavond zijn wij bij, namelijk Daniel en IC.
7: Yes. Woehoe.
6: Ja hoor, dat is lekker. Hey, stuur ons even een appje. 085-029-4x2. Dus 2222. Daar zijn we altijd op te bereiken.
7: Ja, en we bijten niet.
6: We bijten niet, nee. We happen wel. En stuur ons even een berichtje, dat vinden wij altijd heel erg gezellig.
7: Zeker.
6: En ik krijg al meteen een paar appjes binnen, dat is heel erg gezellig.
7: Even lekker zo hoor.
6: Namelijk Lieke die zegt, ik ben dus vandaag zonder jas weggegaan omdat ik dacht september, het is nog zomer, inmiddels 2 keer nat geregend. Ik vertrouw het Nederlandse weer echt niet meer. Ik snap je Lieke, ik vind het ook altijd super irritant. Dan kijk ik op de weerapp, dan denk ik, ach.
7: Ja, maar sorry, maar Lieke, dan word je zo lang in Nederland en dan begrijp ik het nog steeds niet. Serieus hoor.
6: Dus jij zegt nou dat het haar probleem is eigenlijk?
7: Ja, sorry, maar ik weet toch dat het regent in Nederland elke dag?
6: Nee, oké. Okay.
7: Ja.
6: Oké, dat ligt dus waar.
7: Eigen schuld.
6: Hé, wat zit er in de show vandaag, Ice?
7: Ja, we gaan iemand bellen. Wie dat is, ga ik nog niet vertellen.
6: Nee.
7: Ja, en we gaan gewoon goede
6: is
7: muziek.
6: Is wel een grote bekende Nederlander,
7: ja, dat
6: moet ik
7: wel,
6: zeggen,
7: dat,
6: hoor.
7: Ik vind het wel een beetje spannend eigenlijk.
6: Ja, hè? Ja. Waar ken je diegene van?
7: Ja, van tv.
6: Van tv, online. TikTok.
7: Sensatie dingetjes.
6: Wow, wel, altijd als ik hem zie, dan moet ik wel denken aan sensatie.
7: Ja, dat is een bijnaam, ja.
6: Wie dat is, dat hoor je zometeen. Zometeen hoor je ook Roxanne. Maar dit is, man, sorry, dit stinkt en Morat.

0: dit is gewoon fucking lijp.
1: Maar je gaat dit toch niet op dansen, ouwe?
0: Soms moet je een beetje meegaan met de trend. En dat doe jij nu ook met je TikTok. Want ja, eventjes de teller van jouw TikTok even erbij pakken. Je hebt een video geplaatst van Lavinio die hier toen wel eens in de uitzending was.
1: Ja, klopt.
0: Die gaat harder dan hard.
1: Ja, niet verwacht, man.
0: En op de Instagram van Galaxy, volg ons natuurlijk ook even Galaxy Radio op Instagram. Check daar als je die zin nog niet hebt gezien. Maar het is echt ongelooflijk. We halen gewoon eventjes 168.000 views op Instagram.
1: Wie was maar op mijn rekening.
0: En er gebeurt op dit moment heel iets spannends.
1: Ja.
0: Namelijk de maffia, het gedoe. Normaal gesproken denk je altijd, hey, dat zijn buitenlandse praktijken. Dat gebeurt niet hier in Nederland. Totdat je naar het plaatje gaat over Asselt. Daar is op dit moment veel gedoe aan de hand. Arjen, kan ons een klein beetje bijpraten?
1: Ja, de ene heer Jan G. Ja. Heeft 1083 kilo, als ik het uit mijn hoofd zeg, genakt van een partij uit de maffia uit Spanje of Frankrijk uit mijn hoofd. En hij had 12 uur de tijd om te reageren, om het terug te brengen en zo niet.
0: Ja, want dat zijn dus in een boodschap,
1: ja,
0: hè? We kunnen een klein stukje luisteren aan de boodschap. Komt ie aan.
2: Messages is for Jan.
0: Oh, sorry voor...
2: Useful from us. 1,283 kilos. You have 12 hours to give the goods back. After that, we don't want our goods anymore, but well will promise. You will gonna kill everyone.
0: Nou goed,
1: iedereen inclusief? Moeder, vader, zusje, nichtje, neef.
0: Ja, het is natuurlijk een vreselijke zaak. Ik bedoel, laten we vooropstellen, als je er niks mee te maken hebt en je wordt toch door een familielid erin getrokken, zou ik erg vervelend vinden.
1: Wow, ik zou hem gelijk ontvrienden op Facebook, man. Overal zat ik gewoon los op gaan, man.
0: Ja, ontvrienden?
1: Bro, ik wil niks.
0: Komen die gasten opeens voor je deur? Ik ken hem helemaal niet.
1: Nee, ik ken hem niet. Wie
0: maar het is je oom, Ja, geen idee.
1: Maar ik heb nog een kleurtje. Ik ben nog 70, man.
0: Ja. Oh ja,
1: van jou, maar...
0: Jan G.
1: Ja. Eindelijk een keer een Nederlander.
0: Maar goed, hij moet dus nu 1283 kilo coke terugbrengen.
1: Moest, binnen 12 uur en is dat nog voorbij.
0: Ja.
1: Ja, dus ik vraag me af waar hij zich nu bevindt, want hij kan niet meer leven terug.
0: Nou, maar ik bedoel, kijk, wij, de justitie in Nederland, weet al wie Jan G. is. Die gaan natuurlijk nu de sporen zoeken van Jan G. om te kijken waar al die gedoe ligt, toch?
1: Zijn woning is al ontruimd in over Asselt. Daar mag je niet meer komen. Daar waren ook gewapende mannen aanwezig. Die gingen hem waarschijnlijk opzoeken, maar hij was dat niet meer, wat logisch is.
0: Wat zou jij doen in zo'n situatie?
1: Ik zou naar Cuba gaan.
0: Wat zeg je?
1: Ik zou naar Cuba gaan, man.
0: Cuba?
1: Ja, even. Niemand kent me daar, toch?
0: Je hebt, ja, maar daar word je ook gevonden. Dat kan ook niet anders.
1: Oké, vermomming. Ik zal even een BBL'tje zetten, weet ik wel.
0: Ja, jij wordt opeens een vrouw.
1: Nee, ik zal mezelf vermommen, man.
0: Opeens is het in plaats van ijs, is het Aisha.
1: Aisha, toch?
3: This is Galaxy Radio.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: gaat met mij mee naar de TikTok-trend jaren geleden. Ik weet nog wel dat ik hier op heb gedanst. Ja, ik was echt zo'n guy die eventjes die TikTok-trends ging doen.
1: Ging je hierop dansen?
0: Jazeker.
1: Wat?
0: Dit was echt gewoon een TikTok-guy, moet ik je vertellen.
1: Cringe.
0: Wat cringe? Dit is

0: Okay, zal ik even in de goede microfoon praten?
1: Ja, dat is wel wat belangrijker.
0: Ja, dat is wel lekker, hè? Offset hoorde je hier op Galaxy. Hey, ja, we gaan het eventjes hebben over Saar Goedemans. Want daar was afgelopen week nogal een gedoe over.
1: Ja, waar de ene hoofdpijn weggaat, komt de andere weer erbij.
0: Dat is vaak zo, hè?
1: Ja.
0: Dat is, het is geen gegeven dat we zonder hoofdpijn dit programma maken.
1: Ja, dit is ook weer een stukje hoofdpijn, hoor.
0: Ja, want ze heeft een rectificatievideo geplaatst.
1: Ja.
0: Over dat ze... Nou goed,
1: kijk, vertel even... naar mij toch, rectificatie, wat is het nou?
0: Rectificatie is eigenlijk in simpelweg sorry zeggen.
1: Oh, ja.
0: Dat moet jij ook soms eventjes doen, want heb je de promo van dit programma gehoord? Heb je gehoord hoe vrouw supportive je bent eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat ze niet blij met me zijn.
0: Nou goed, we gaan eventjes luisteren naar wat er met Saar Goedemans is geweest. Of gebeurd is. Ik heb hier de video.
2: Ik ben hard aan het werk en ze doen super goed in werk. Ik ruik gewoon de hele dag door gewoon echt een hele heftige zweetlucht.
0: Zij zit daar gewoon thuis te chillen.
1: Ja.
0: Dit is haar leven, hè? Want ze werkt als influencer, dus ze is gewoon thuis aan het... En dan ga je zeuren dat de bouwvakkers die dus voor je deur bezig zijn, de mensen die keihard werken, weet je, met hun handen werken, van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds, met hun klauwen, zweet in de bilnaat,
1: door hun werken, heb je wel te veel in een huis?
0: Met door hun heb je in de straat. Weet je, en dan vind je hun stinken.
1: Ja, maar let je op.
0: Mijn klomp breekt gewoon. Doe gewoon je deur dicht. Zet desnoods. Doe gewoon een tampon met luchtverfrisser in je neus. Weet je wel, ik word helemaal gek hier.
1: Slink,
0: we zijn echt gek geworden.
1: We zijn gek geworden, jongen.
0: Zij
1: is
0: mensen
1: gek geworden.
0: Op de straat, mensen. Ja, nou goed.
1: Dat is een spot die ouwe. Met alle respect.
0: Nou goed, zij dus eventjes van... alle zijn bouwvakkers in mijn huis en ik vind ze stinken. En dat plaatsen online. Ze heeft 1,2 miljoen volgers. Vond ik niet alleen een rare uitspraak, maar volgens heel TikTok en internet. Jij bent er ook nog over gevallen, Ice.
1: Ja, sorry, maar ze moet even gehumbled worden, man. Misschien moet ze ook even gaan bouwen. Kijk hoe het voelt.
0: Nou goed, ze heeft in ieder geval... misschien moet ze even een dagje meelopen in de bouw.
1: Letterlijk, man.
0: Ze heeft wel nu een TikTok geplaatst hierover. Moet je eens even horen wat ze zegt.
2: Drie dingen die ik de afgelopen tijd beter niet had kunnen doen. Nummer 1, een video maken over hoe de bouwvakkers in mijn huis ruiken. Nummer 2, diezelfde video. En nummer 3, nog steeds diezelfde video. Ik heb gewoon heel stom gedaan aan deze video te plaatsen.
1: Yo.
2: Ik kan linksom of rechtsom, maar het was gewoon super dom. En het gaat niet alleen omdat ik die video heb geplaatst. Het gaat ook gewoon om de uitspraak die ik heb gemaakt in die video. En dat het gewoon respectloos is om zulke uitspraken te maken over wie dan ook. En ik zie ook volledig in dat het gewoon echt niet kon. En dat het ook heel privileged overkwam. En ik ben ook gewoon eerlijk, ik zit in een hele privileged positie dat ik überhaupt... niet hoeft te zweten voor mijn werk, 100%.
1: Nee, precies.
0: Nou goed, jij geeft dus in een 3 minuten video eigenlijk een rectificatie en zegt van joh, hey, sorry, dit had ik niet moeten zeggen.
1: Ik vind het wel simpel, ze wil gewoon niet gecanceld worden en dit is gewoon zeg maar die stapje van help me, ik wil het. Bro, ik geloof er hier niks van, man.
0: Maar ik vind het dan ook wel weer goed als iemand hierop terugkomt, weet je, op een gegeven moment is het ook wel klaar. De zaak is afgedaan.
1: Nee.
0: Weet je, ze heeft sorry gezegd.
1: Ja, maar is die sorry menens?
0: Ja, anders maakt ze toch niet zo'n video?
1: Ja, ze wil niet gecanceld worden, bro. Iedereen praat op haar naam, toch? Ze wil het even zuiveren, even goed. Ik geloof het niet, man.
0: Nee?
1: Nee, man. Dit komt niet uit haar hart, man.
0: Nou, ik geloof het wel. Saar, mocht je luisteren.
1: Ja, wel gewoon...
0: Ik accepteer... Nee.
1: Simp.
0: Hou je mond.
1: Je bent een simpel, jongen.
0: Saar, ik geloof je en dank je wel in ieder geval voor je excuses.
1: Ja, zijn telefoonnummer is 06.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is where you miss last Saturday, pan fitty call them.
4: Voelt dat niet maar bas. Zij is hier, hoor.
5: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
3: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap, only upon Galaxy Radio.
6: We are Galaxy Radio
7: on FM, DAB, and in the free radio app.
8: This is Trent Center, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is Trent Center, whatever she do, they bite.

0: Radio app.
1: Drop the music.
2: Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
3: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
3: Where the biggest stars come to play.
4: Nieuws Radio hier. Tot en met 9 uur vanavond zijn we bij Ice en Daan.
5: Yes.
4: Yes. Ik kreeg een appje binnen van Franklin die zegt, jongens, ik moet even band over horen. Nou, Franklin, wij zijn er voor je. Weet je? Zo zijn we ervoor.
5: Precies.
4: 085-029-4x2. Vraag daar je plaat aan. Dit is KM Idali.

0: meteen een goede plaat.
1: Heerlijk hoor.
0: Ik meen het serieus.
1: Ja.
0: KM in Italy. Ben Ova. Ja, ik vind het gewoon echt, ja, weet je, zo'n plaat moet je dan ook even verkopen, weet je wel?
1: Verkopen, gewoon ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja.
0: Weet je, gewoon even neerzetten en zeggen, joh, dit is gewoon de plaat, die moet je gewoon even luisteren. Nou goed, je had ook geen andere keuze,
1: nee.
0: Want wij draaien hem hier op Galaxy. Hé, hey, zometeen gaan we bellen met, ja, toch wel een van de grootste Nederlandse realitysterren van dit moment.
1: Ja.
0: Je kan hem kennen van, nou ja, TikTok, Instagram.
1: Ruzies,
0: chaos, internet, video, televisie, oh my god. En hij is zelfs te zien in dit seizoen van Good Luck.

0: Iron Star Tornado hoorde hier op Galaxy.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ja. Het moment is eindelijk daar. Weet je, wij denken altijd dat we A-sterren zijn, maar dat zijn we helemaal niet.
1: Nog niet.
0: Weet je, nog niet.
1: We gaan het maken, bro.
0: Wie weet, wie weet, wie
1: I'm
0: weet.
1: I'm gonna make it out of the hood.
0: Aan de telefoon. Niemand minder dan. Iemand die toch bekend is van televisie, TikTok, online. Heeft zelfs ook nog radio gemaakt. Het is toch ongekend, laat je horen voor King Faisal.
2: Hey,
0: jou,
2: wat een lieve introductie, hè?
0: Ja,
1: je bent een soldaat, je verdient het.
2: Dankjewel.
0: Hey, kan je misschien je telefoon goed even aan je oor doen? Want we horen je iets minder. Want waar zit je op dit moment?
2: Hoor je me nu beter? Ja, ik zit bij de pedicure.
0: Oh, waar Els? Ja, A-ster moet natuurlijk wel bij de pedicure zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Hoor je me goed?
0: Ik hoor je luid en duidelijk.
2: Oké, okay, top.
0: Hey, Faisal. Ja, we kennen jou. We kunnen jou nu weer eens zien op televisie.
2: Ja, ik vraag me ook echt af waarom, eigenlijk. Maar dit is inderdaad mijn derde keer Good Luck Guys. En ja, ook mijn derde reality tv-programma al dit jaar.
0: Oh?
2: Dus ja, want ik heb natuurlijk House of Villains gedaan in januari, toen jachtseizoen.
0: Ja.
2: En nu dit, en er komen nog een paar aan, dus...
1: Ja, zou dat te maken, hoor? Met een hele realityster gewoon eigenlijk.
0: Ja, we hebben hier gewoon te maken met een Nederlandse realityster, Ice. Where else? Maar Faisal, je bent nu weer te zien in Good Luck Guys. Maar er gebeurt ook wel weer meteen iets bijzonders daar met het Good Luck Guys. Namelijk Jay, die we ook kennen van Temptation, is ook laatst natuurlijk... hij is niet bevallen, maar hij deed alsof hij bevallen werd. Zijn vrouw ging bevallen, maar hij had wel twee broodjes carpaccio bij zich. Maar hij komt daar wel weer zijn ex Lisa tegen. En ik zie jou alweer, ik zie jou lachen op dat strand en ik zie jou alweer kutten en zo. Vertel eens.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk twee eerdere seizoenen gedaan en één seizoen daarvan was met Lisa. En toen had zij tegen de productie gezegd van, ja, jullie moeten mijn vriend er ook inzetten. En dat was toen nog Jay. En toen heeft Jay seizoen 3 gedaan en daar is hij vreemd gegaan met Naomi.
0: Ja,
2: zij waren ook verloofd.
0: Ja.
2: Dus toen zeiden ze van, wil je nog een keer met Lisa terugkomen? En dan komt Jay ook. En toen zei ik, nou, ik hoef dat, voor mij hoeft dat niet. Maar Lisa zei van, ja, kom alsjeblieft voor mij. En toen dacht ik, oké, ik doe het wel voor Lisa. En toen stond ik daar weer op dat strand.
0: Oké, dus maar even, dus jij bent dus voor Lisa, ben je dus op het strand van Good Luck Guys gegaan?
2: Ja, en natuurlijk ook wel een beetje voor het factuur, maar ook meer voor Lisa.
1: Ik ben eerlijk, hij is wel eerlijk.
0: Ja, nee, goed. Voor niks gaat de zon op natuurlijk.
2: En, nee, dat is zeker waar. Ik ga niet zo graag op de grond liggen daar.
0: Nee, maar ik dacht dat eigenlijk wel, weet je, vorig seizoen jouw laatste seizoen is geweest. Ik dacht, je bent helemaal klaar mee.
2: Nou, dat dacht ik ook. En ik heb wel gezien dat ze zeg maar in het seizoen daarna een soort van lookalike Faisal probeerden te zetten. Maar dat leek meer op een soort van dode herdenking special. Dus ik snap wel dat ze mij nog een keer hebben gevraagd.
0: En wie was het dan? Wie was het dan?
2: Ik ben diegene's naam zelf vergeten. Zo onrelevant als ze.
0: Snoeihard.
1: Hey, maar ik heb even een vraag, Faisal.
2: Vertel.
1: In seizoen 3 komt er nog een beetje sensatie, komen de ruzies. Ik weet dat je dat niet mag zeggen, maar heb je een kleine schijn voor ons?
2: Ja, seizoen 4, ja. Ik denk, de eerste 3 afleveringen staan nu al online. Ja, en ik denk dat er nu al 12 ruzies zijn geweest of zo.
0: Ja, maar ik heb even eentje onder de knop zitten. We kunnen even een klein stukje luisteren.
2: Oh.
0: Ja, spannend, hè?
3: Jou best wel lief tegen.
0: Oké, okay, wacht eventjes. Even kijken, waar is dat gedeelte? Ik denk, ik heb hem onder de knop zitten.
1: Oh, wat lekkere.
0: Is altijd weer spannend. Het is live radio. Ja. Je kent het natuurlijk, Faisal.
2: Ik ken het.
0: Nou goed, even kijken. Volgens mij... Sorry. Hij is in één keer verdwenen. Ik ben in één keer zo gespannen dat ik met je praat, Faisal. De King Faisal natuurlijk aan de telefoon. Helemaal weg. Maar goed...
2: Ik ben gespannen dat ik tegen jou praat.
0: Ach, lief. Hey, we zien op een gegeven moment ook dat Lisa uiteindelijk gaat praten met Jay. En die, denk je nou eigenlijk dat het een beetje oude roeste lief niet is? Weet je, of verlaat niet is?
2: Oude liefste roest niet.
0: Nou, in de zin van, denk je dat zij nog gaan wiepelen of niet?
2: Nou, ik denk dat je daarvoor moet kijken.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel, ja, hun zijn 6 jaar samen geweest, ze woonden samen. En hij besloot ineens vorig jaar om iemand anders daar te gaan doen. In dat hutje. En ik denk dat je dan niet iemand zomaar uit je hoofd krijgt. Dus ik denk dat het wel voor hun allebei gevoeliger ligt dan dat ze durven te zeggen.
0: En uiteindelijk zag ik jou dus al een beetje met die duiveloogjes die je hebt. En denk, oh, dit wordt leuk. Ja, waarom heb je zelf besloten om te denken, ja, ik ga hier eventjes tussen stoken? Of was het gewoon meer om even te kutten?
2: Nou, kijk, het ding was dat hij had best wel een grote mond online. En wij zaten in de eerste aflevering verstopt in een doos. En daar kwamen wij dan uit. En hij was helemaal aan het trillen. En hij had ook mij bedreigd eigenlijk, dat besef ik me ook nu pas. En hij zei, wacht maar, als ik jullie in het echt zie en weet ik veel wat. Dus toen dacht ik, ja, nu sta je hier.
1: Leap.
2: En nu durf je eigenlijk helemaal niks tegen ons te zeggen. Dus ik ging een soort van een gesprek forceren. Omdat ik dacht van, ik ben niet helemaal naar Thailand gevlogen voor vrede. Ik dacht wel, er gaat iets moeten gebeuren.
1: Ja. Dus ja. Je hebt het aan de haak met Jason te horen.
2: Nou, nee, eigenlijk niet eens zo heel veel, want die man boeit me verder ook niet. Alleen het ging mij meer omdat hij mijn vriendin had gekwet.
0: Ja, maar was je niet gewoon gespannen toen je hem zag? Dat je dacht van, oh, oké, kijk, hij wou me wel opzoeken, maar nu staan we recht tegenover elkaar op het strand.
2: Had ik me echt niet gespannen als hij me... Nee, want dan had ik hem wel door iemand laten opwachten bij de gesprek al. Aankomt gewoon stikkel. Nee. Die lipgloss en die handtas zijn er één. Nee. Oh, net, nee. Is het niet zo gay allemaal?
0: Nou, gelukkig. Ja, ik zit met smart te wachten op de volgende aflevering. Ik heb nu aflevering 1
1: achter
0: de kiezen.
1: Ik ga vanavond alle drie kijken, man. Ik ben gelijk verkocht.
0: Vijs, dan wil ik eigenlijk afspreken van telefoon. Is heel gezellig. Maar kom alsjeblieft even in de studio. Kunnen we even wat meer kletsen over Good Luck Guys.
2: Is goed. Nodig me uit en dan kom ik, ja.
0: Nou, volgende week donderdag. Hoe zit je dan?
2: Ik ben in het buitenland.
1: Nee!
0: Die week daarna?
1: Dinsdag, donderdag.
2: Ben ik ook in het buitenland, maar de week daarna kan ik denk ik wel.
0: Nou, dan gaan we dan die dinsdag afspreken, Niel.
2: Oké, app het nog even naar me, dan check ik het dubbel.
0: Helemaal gezellig.
1: Toppie.
0: King Faisal is hier goed. Tijdens de uitzending. Faisal, fijne avond en succes bij de pedicure.
2: Dank je, doei.
0: Yo. John Faisal en Jel, panna.

0: Thames, What You Need, hoorde je hier bij News Radio. Ja, er is eventjes wat aan de hand bij mij. Ja. Ik merk het ook helemaal. Mm-hmm. Het is 4 minuten voor... Zo, ik kom er niet eens bij mijn woorden.
1: Gaat het goed allemaal daar hoor?
0: Nee, ik meen het serieus.
1: Ja, ik merk het.
0: Weet je wat het is? Ik voel me helemaal... ik voel me helemaal stoned op dit moment. En dat komt niet omdat ik heb gebloot. Maar dat komt omdat ze op de gang bezig zijn met schoonmaken. En ja. Er zit dus chloor bij. Zo, en dat stijgt helemaal aan mijn hoofd.
1: Je bent helemaal,
0: ik word helemaal wazig.
1: Hele mix.
0: Weet je, ik ging net even plassen. Nou, daar komt er toch een chloorlucht uit. Nou, ik word helemaal zweverig. Ja. Oh, ik kom ook moeilijk aan mijn woorden.
1: Moet ik het even overnemen? Want het gaat helemaal niet lekker met jou, man.
0: Nou, goh.
1: Weet je wat, zal ik binnenkort even een echte...
0: Ik heb nog nooit echt gebloot, man.
1: Nee, eerst moet de eerste keer zijn, bro.
0: Nou, dan moet het even op zinnen doen.
1: Ja, precies.
0: Maar ik word helemaal, ik merk ook het ook aan mezelf. Helemaal stoned van die geur.
1: Ja,
0: dan weet 085 029 4x2. De lijnen zijn nu geopend, want nu is toch de rem eraf. Bel even in. En als jij inbelt, krijg je een goodie. Ik zal even wachten dat jij... Dus dan heb je nog wat. Ja, goeie woorden.
1: Rustiger, bro. Even tranquilo. 085.
0: 0. Alsof ik echt stoom ben.
1: Ja, je doel. Met de accentje.
0: 085. Oh. Oké, we moeten de reclame in. Oh, zo stoom ben ik
2: de aflevering
0: dus.
2: Van...
3: Ik ben Angie Hill.
4: Persoon Penis.
5: En ik ben Aurier Cass.
2: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
4: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
6: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
7: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
8: Follow
9: us on Instagram.
10: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
11: Follow
10: us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
12: This is Galaxy. It's 8 p.m.
13: Dit is het Galaxy Nieuws. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De jongen verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
14: Let's go!
15: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
16: Right here. Cause I said so.
17: This is Galaxy Radio.
18: Sugar. Wat is er gebeurd?
19: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
20: What the fuck was je?
19: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
21: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
19: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
19: Vanaf 17 september in de bioscoop.
22: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
23: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
24: Kom maar binnen,
25: mannen.
26: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
22: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
27: We are... Hey.
5: Turn up.
8: Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
20: Wij zijn Galaxy en dit is Daniel Nussbaum.
21: Radio.
24: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
25: Galaxy, goedenavond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tegenover me zit Ice.
1: Yes.
25: En ik moet zeggen...
1: Nou.
25: Ja, ik kom maar niet van dat stoner gevoel af. En ik heb niet gebloot. Ik heb net echt in een vol hok met chloor gezeten.
1: Misschien krijg je tips zometeen.
25: Ja, ik ben benieuwd wat het is er door zometeen. Dit is Pongo, hier op Galaxy.
24: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: hier bij Nieuws Radio en dat is altijd gezellig.
1: It's time to set it off.
2: So, you all know the name.
3: I'm the one who run the city.
2: Recognize his voice.
4: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
5: Turn it up.
6: Go.
5: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
7: In the building.
0: Tweede uur is begonnen. Goedenavond. Mijn naam is Daniel Nussbaum. En tegenover zit IC.
8: Yes.
0: En we hebben een beller aan de telefoon. Of aan de lijn. Zo, het gaat.
8: Gaat het goed, jongen.
0: Oké, goedenavond. Met wie spreken we?
9: Goedenavond, met
0: Safira. Safira! Wat leuk dat je inbelt. Je denkt wij zelf die Nussbaum bestand. Eventjes voor de recap, je mocht in het luisteren. Ik blow niet, maar ik heb net echt een hele hap chloor naar binnen getrokken. En chloor, daar kan je ook best wel van patje vragen, merk ik ook. Het is
9: ik
0: echt
9: ongelooflijk.
0: Wat zei je, Safira?
9: Ik heb het zelf
0: ook.
9: Dus een beetje high effect, een beetje verbaasd.
0: Ja, je moet eventjes de telefoon van luidspreker afhalen en eventjes tegen je mond aan doen.
9: Ja, dat is beter, hè?
0: Dit is beter.
8: Ja.
0: Maar ik
9: zei een beetje high effect, een beetje waas. Je kent dat wel, ja.
0: Niet normaal, joh. En voor radio maken moet je scherp blijven. Maar ik heb het warm ook.
8: Hij is ook rot geworden en zo, hè?
0: Zo.
8: Ja.
0: Haar zit in de war. Ik zou niet meekijken met de stream als ik jou was.
8: Tomaatje.
9: Oh jee.
0: Heb je tips?
9: Ik heb wel tips voor je. Water drinken werkt altijd heel goed.
8: Ja,
9: en een snack.
8: Niet.
9: Even wat suiker naar binnen helpen.
0: Woon jij dicht bij de studio? Waar woon je?
9: Ik woon in Utrecht helaas.
0: Oh, wij ook! No. Mag ik even een deal met je maken?
9: Zo.
0: Jij komt gezellig naar de studio met een lekker snackie. Dan heb ik voor jou een Galaxy Goodie Bag.
9: Ik heb nog iets leuks voor jou, want daarvoor belde ik eigenlijk.
0: Oh.
9: Ik wil zeker naar de studio komen.
0: Zometeen?
9: Maar ik heb een... Ik weet niet of dat zo meteen gaat lukken, want ik ben ook moeder helaas.
0: Dan nemen de kinderen gezellig mee.
8: Hey, ik ben benieuwd, laten we even praten, Pik.
0: Oké, sorry.
9: Maar ik wil wel graag komen naar de studio. Ik ben zelf creative director. Ik heb een hele goede artiest. Hij heet In Ghost We Trust. En hij had al gevraagd van, hey, ken je deze mensen? Check ze even. En toevallig zie ik jullie vandaag live, dus dacht ik, ja, moeten wij even bellen.
0: Sowieso.
8: Oké. Okay.
0: Nou, dan heb ik een goed dealtje. Jij komt naar de studio met een snackie. En dan gaan wij die artiest gaan we draaien.
9: Waar zitten jullie eigenlijk?
0: Ja, gewoon in het prachtige Utrecht. Ik mag niet precies het adres vertellen. Of zullen we dat gewoon even doen?
8: Ja, ik zeg gewoon doen.
0: Gewoon een beetje aan de rand.
8: Maar, hoe laat is het eigenlijk nu?
0: Ze heeft nog een uur.
8: Ja, maar woont die Godwitras ook in de buurt? Of?
9: Hij woont in Amsterdam.
0: Dat is top, want we zitten in het midden.
9: Ja, hij is aan het werk tot 10, dus dat gaat hem vandaag sowieso niet worden.
0: Oké, maar goed, jij woont wel in Utrecht, dus dat is top. Waar woon je in Utrecht?
9: Ik woon in Overberg.
0: Nou, dat is helemaal top! Dat zit hier in de buurt! Heb je een auto, of niet?
9: Nee, ik heb wel een fiets, dat wel.
0: Oké. Nou goed, de afspraak staat.
8: Compromis.
0: Weet je, compromisje sluiten. Jij komt een snackie brengen en wij draaien die artiest. En we zetten hem ook even goed neer, hè?
9: Nou, dan kan hij even sturen waar het precies is en dan ga ik wel die snackie halen.
0: Ja!
8: Ah, top! Ik heb ook gehoord.
0: Hebben we een deal? Oké. Maar dan moet er dus geen klootartiest zijn, hè?
8: Nee.
0: Want anders zijn wij de lul.
9: Nee. Nee.
0: En wat maakt hij jou? Ja.
9: Hij is een rapper en hij is een storyteller. Hij is nu bezig om uit te breiden naar andere genres. We hebben een partypokoe, we hebben een Jamaican party. Dus hij is wel echt bezig met uitbreiden, maar hij is voornamelijk een storyteller.
8: En met de streams, hoe gaat het daarmee? Gaat hij een beetje lekker op?
9: De streams gaan top.
8: Ja.
9: De streams gaan beter dan verwacht.
8: En een kleine indicatie?
9: Een kleine indicatie, we zitten wel altijd in de eerste release op de 10 tot 15k.
0: Dat is geen lullig artiest.
8: Ja.
9: Nee, zeker niet.
0: Hallo. Oh, we hebben ineens bezoek in de studio.
9: We hebben pas de eerste show gehad.
0: Sorry, we hebben een soort open deurbeleid hier. Mensen lopen allemaal gewoon naar binnen.
8: Oh, gezellig hoor.
0: En dus meteen, even kijken. Ga maar aan de microfoon zitten. Ja. Jij denkt opeens van ik kan naar binnen lopen in een radioprogramma.
8: Ik ben ook even vandaag voor je even groeten.
10: Goedenavond.
0: Hey, met wie hebben we het genoegen?
10: Aurier Cares. Al 4 jaar bij Galaxy. En is voor de next show.
0: Voor de next show.
10: We in here for show bangers, Angie Hill. Dus vandaar, ik kom op tijd. Om
0: je komt op tijd, dat is lekker.
8: Dik man.
10: Dus zodoende.
0: Oké, lekker. Galaxy.
10: Ja, toch? Dus shout out naar jullie man.
0: Thanks man.
8: Ja, wat lijf.
0: Hey, nou goed, ik ga je eventjes off mic, ga ik je eventjes de adres geven.
8: Ik ga
0: de
8: adres geven.
0: En dan zie ik jou zo meteen.
9: Yes.
0: gezellig. Ik ben benieuwd wat je mee hebt. Ik heb wel notenallergie, dus dan weet je dat er was.
8: Ik niet.
9: Oké,
0: okay,
9: dat is prima.
0: Mo Vigio met Pile hier op Galaxy. En ja, dit uur natuurlijk ook gewoon, ja, een fantastische gast in de studio. Leuk!

0: ondertussen is Ice druk aan het produceren. En is dus met onze luis gaan bellen om te kijken of we een snacky voor me kunnen regelen. In de zin van, nou ja, goed, ik voel me prima, hè, maar ja, door die geur van, wat is er nou aan de hand, jongen?
1: 17
0: euro. Ja, 17 euro?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel veel te veel. Ja. Dat is veel te gek. Goed, we zijn aan het kijken of ze deze kant op komen, want ik voel een beetje stoon. Niet doordat ik wiet heb gerookt, maar gewoon door de... Goh, hoe heet dat? Wacht even, ik moet het even op pauze zetten, joh. Hoe heet dat? Hoe heet die geur ook weer op de gang?
1: Chloor,
0: ja, zie je, ik ben het helemaal kwijt. Goed, misschien gaat dat helpen. Broederliefde hoor je hier, maak me nou niet heet. Dat is nou lekker. Ja, ik heb het wel heet. Ongekend, ik ga van naar buiten. Even de frisse lucht, misschien helpt.

0: Sexy Radio on FM, digital radio, and online.
1: Maximum.

0: Sid en Blue June hoorde hier op Galaxy. Ja, het is jouw donderdagavond die je samen met ons spendeert. Dus dat is altijd weer heel gezellig. Ja. Daniel Nye is hier. Goedenavond. 085-029-4x2. Vraag daar je plaat absoluut aan. En hoe het met mij is?
1: Ja, ik hoop. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, ik voel me alweer een beetje herboren. Ik ben even naar buiten gegaan. Even deze lucht gehapt. Ja. Dus dat is altijd wel weer top.
1: Ja, want wat is er nou net gebeurd eigenlijk?
0: Nou, mocht je net injumpen, kijk. Er werd die boven even schoongemaakt. En ik doe thuis, je kan me een lul vinden of niet, maar ik doe thuis nooit met echt heftige chloor schoonmaken.
1: Nee,
0: en echt niet.
1: Weet maar dat is toch belangrijk? Al die virussen gaan dan dood, bacteriën.
0: Ja, maar ik heb daar allemaal andere spul voor.
1: Ja.
0: En ik liep eventjes naar de toilet en ik... Ja, je bent dan al bezig, weet je wel. En dan in één keer zit je in die chloorlucht. Ja, en ik werd gewoon een soort van high en stoned. Ja, en zometeen komt de luisteraar. Die komt gezellig eventjes hier naartoe. Ja. Want die komt eventjes me helpen van die stonedheid af.
1: Ik ben benieuwd wat ze gaat meenemen, man.
0: Ja, ze gaat een snackie meenemen.
1: Ik ben benieuwd wat die snackie gaat zijn, man.
0: Ja, ik
1: weet
0: moet
1: wat
0: ook zeggen...
1: Weet je wat gek is, bro?
0: Wat?
1: Ja, ik ben gewoon immuun voor dat geur, man. Ik heb zoveel gekke dingen gedaan in mijn leven, bro, dat dit me niet high maakte.
0: Nee?
1: Nee, man. Ik zeg je eerlijk.
0: Ik ben eigenlijk echt een pushy met drugs, man.
1: En nog een ding, hè, bro. Ik vind het gewoon fucking lekker ruiken eigenlijk, hè.
0: Ja?
1: Ik ga het gewoon eruit gooien, bro. Maar als we naar de tankstation gaan, bro.
0: Ja, benzine.
1: Benzinegeur, schuurgeur, chloorgeur. Heerlijk, bro. Vroeger op school, hè?
0: Misschien kan Jan G. dat ook verkopen.
1: Wacht even, bro, hoor. Dit op school, hè?
0: Ja.
1: Vroeger had je toch van die lijmpotten en zo?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik snof het ook.
0: Nee. Maar dan kan je toch ook gewoon echt stoned van worden?
1: Ja, ja, daar begon het. Nu doe ik wat anders.
0: Oh my god. Ja, ik moet zeggen, ik heb geen ervaring met drugs.
1: Ik
0: heb één keer gebloot. Nou, dat ging me niet goed af. Dus dan heb ik het ook altijd gelaten.
1: Ik zeg niks.
0: Ik meen het serieus. Maar ik vind het ook het gevoel van de controle kwijtraken vind ik kut.
1: Ja?
0: Ja, daarom kan ik het ook.
1: Ja, ik hou ervan, bro. Gewoon even van de wereld af. Niet denken aan stress en hoofdpijn en boetes die ik moet betalen en alles.
0: Maar doe jij vaak drugs dan? Val jij onder een verslaafde?
1: Ik doe, weet ik niet eigenlijk. Nee. Hé, we hebben een beller. Wat?
0: Tuurlijk.
1: Wat?
0: Tuurlijk worden gebeld.
1: Nee.
0: Goedenavond, met wie spreken wij?
2: Hey, goedenavond. Je spreekt met Laron.
0: Hey Laron.
1: Hey Laron.
2: Ik zat even in die lijst van ijs te kijken en ik had begrepen dat je stoned werd van chloor.
0: Ja.
2: En eigenlijk advies nodig hebt.
0: Ja.
2: En ik heb geen ervaring met stoned zijn van chloor. Ja. Maar ik kan je wel advies geven om als je stoned bent, zeg maar, van het smoken.
0: Oké.
2: En daar helpt bij sowieso eten, goed eten, snacks, had ik ook tussendoor gehoord, en water. En dan ben ik toevallig in de buurt.
1: Nee.
2: Mij leek het best wel leuk om even Mackie te komen brengen, zeg
0: maar. Mackie komen brengen! Ja, nou goed, ik heb alles nodig. Ik heb, weet je...
1: Alle voedingsstoffen
0: heb ik nodig.
2: Ik count een pounder of zo, toch?
0: Ja, nee, eigenlijk ben ik gewoon meer van de kip nuggets, man.
1: Oh, je hebt toch ijs, toch?
0: Ja! maar jij zegt dat je...
2: Dat gaan we regelen, man.
0: Jij zegt dat je in de buurt bent.
2: Ik ben in de buurt in Leidsche Rijn, dus ik kan zo
0: geregeld
2: worden.
0: Oh, kijk, top. Weet je, wat hebben we toch eigenlijk trouwe luisteraars?
1: Bro, dit is toch onze family.
0: Weet je, maar...
1: Twee keer een kip 6 barbecue saus. En de cola zero.
0: Nog één keer, wat is je naam? Sorry, ik ben hartstikke stoom.
2: Laron.
0: Wat is je... Hoe?
2: Laron is mijn naam.
0: Laron.
2: Ja.
0: Nou, Laron, Ice, ik moet de producer aankijken. Ice.
1: Ik zeg doen, ik heb ook wel honger eigenlijk.
2: ik denk dat Ice sowieso geen nee zegt op eten. Dus ik denk dat hij sowieso blij mee maakt.
1: Doe maar een kip 6 hoor, met de barbecue saus. En ik weet niet welke saus jij lekker vindt.
0: Als er maar wat in mijn mix zit. Laron, dankjewel. Ik ga even het adres geven. Lekker.
2: Top.
0: Tyla, Dead Girl, hoor je hier. Op Galaxy.

0: verwacht een officieel verhuisbericht. DJ LoPro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ LoPro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi

0: Rain Dance, Dave en Tams worden hier bij Nieuws Radio. What's happening? What's happening? Ja, er gebeurt ontzettend veel op mijn viewpage. En ook op die van Ice, die bespreken wij wekelijks. Namelijk elke dinsdag van 7 tot 9 hebben wij een show. En op donderdag van 7 tot 9 hebben wij een show samen. Daniel en Ice. En ja, ik moet ook zeggen, mijn viewpage staat altijd heel erg vol. Afgelopen week heb ik het zelfs gehad dus over Saar Goedemans. Mm-hmm. Die dus bouwvakkers vond stinken, of vindt stinken. Ze heeft uiteindelijk dus nu wel sorry gezegd.
1: Ja.
0: Maar dus, jij bent het er niet mee eens.
1: No comment.
0: Ja, ik vind het wel goed als iemand online zegt van joh, hey, het spijt me, ik was een fout. We zijn allemaal mensen. Ja, en dat brengt me ook op het volgende nieuws. Want er is er is bijzonder nieuws over Badr Hari.
1: Ja, onze kickbokser.
0: Onze kickbokser.
1: MMA wat hij ook doet.
0: Nou goed, Badr Hari zegt dat zijn aanhouding voorkomt uit een slepende ruzie. Want hij is aangehouden met zijn ex-vrouw over de opvoeding van hun 5 kinderen. Hij werd dinsdagochtend aangehouden in Amsterdam en zit nog vast. En Hari wordt verdacht van bedreiging, belediging en stalking. Hij ontkent de beschuldigingen en stelt via zijn advocaat dat er geen sprake is geweest van fysiek geweld.
1: Nog niet.
0: Volgens zijn team is de familiekwestie na de scheiding geëscaleerd door meningsverschillen over de opvoeding. Hari wil vanwege zijn kinderen niet verder ingaan op verdere details.
1: Wat vind je ervan eigenlijk?
0: Nou, Hari is sowieso niet iemand waarmee ik ruzie zou willen hebben.
1: Nee, dat sowieso niet. Maar
0: dat sla ik over.
1: Ik vind het een beetje een rare zaakje eigenlijk. Want hij ging volgens mij met de vrouw die de babysitter was van zijn kinderen. Nou, ging die mee vreemd of zoiets. En toen...
0: Kijk, het is natuurlijk al sowieso vervelend dat als er wat gebeurd is. Maar goed, ik denk dat we het eerst ook nog het onderzoek af moeten wachten. Hè? Want er moet nog wel een onderzoek gemaakt worden.
1: Maar zijn handen die gebruikt hij wel vaak.
0: Nou, maar ja, het is een scheidingsconflict. En eigenlijk vind ik altijd dat, weet je, de kinderen zijn altijd de dupe hiervan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ben ook een kind van gescheiden ouders.
1: Ik ook.
0: Scheiding is gewoon niet leuk. En we wensen natuurlijk de getroffenen veel sterkte. De kinderen ook veel sterkte.
1: Ik hoop niet dat ze eronder lijden, inderdaad, man. Ik hoop dat ze gewoon een normale, gezonde jeugd krijgen. En zoveel mogelijk buiten de fysieke en mentale gedoe.
0: Ja. Maar het is gewoon vervelend.
1: Dat is het toch, ja.
0: Ja, ik heb ook nog iets anders. Namelijk een Groningse schoolreis is afgebroken omdat de helft van de leerlingen alcohol bad. 150 leerlingen van het Groningse Werkman Stadscollege naar Praag een dag eerder is gestopt. Ja, bijna de helft van de leerlingen had alcohol gedronken, terwijl dat verboden was. Het gaat om leerlingen vanuit 5 VWO. Vooraf was er afgesproken dat alcohol niet was toegestaan. En de leerlingen wisten dat ze de overtreding betekende dat ze naar huis moesten. Nou, ik moet zeggen, op mijn middelbare school dronk ik ook al.
1: Nou, ik heb herinneringen hiervan, man. Ik had schorsen gekregen hierdoor, man.
0: Ja?
1: Wel, ik had een fles meegenomen, een fles Bacardi. Ja. Een kluisje, zeg maar, toch?
0: In een kluisje? Moment,
1: ja, en ik had bekertjes meegenomen.
0: Dus jij zat gewoon op school te tappen?
1: Ja, niet alleen. Dus ik had de hele rij bij mijn kluisje. Dus iedereen mocht tappen. En dan was er één dame bij, die heeft nog nooit gedronken. Ja, ik durf wel hoor, IJs. Ja, man, ze neemt een slokje van die Bacardi. En ze wordt een beetje lichtjes in de hoofd. En dan gaat ze naar de directeur. Ja, IJs heeft me drank gegeven. Ja, ik had een schorsing, man.
0: Maar luister, dronk jij gewoon tijdens de lessen?
1: Nou, niet elke keer hoor, maar ik vond het gewoon stoer of zo. Ik weet niet, ik was 13, 14.
0: Bro.
1: Ja.
0: Nou, wij hadden gewoon kamp en dan gingen we wel eens een keertje wat drinken op kamp.
1: Ja, op kamp.
0: Dat was altijd wel de tory, dat was altijd wel leuk.
1: Ja, ja.
0: Alleen we hadden op een gegeven moment school gehalen. En dan hadden we opeens. Ja, ik vind het zo mooi te vertellen. Hadden we opeens van die alcoholtesters bij het school.
1: Oh, serieus?
0: Ja. En dan sta je dus voor die schoolgala en dan denk je, oh kut. Oh fuck.
1: Ja,
0: oh shit, ik word gepakt. En dan ging het een beetje een soort omste beurt doen. Hè? Dus niet iedereen, maar ze pikten er een paar uit. En ze dachten al bij zichzelf, die Noesbaum heeft sowieso gedronken. Dus ik ben zo lang mogelijk gaan wachten totdat zeg maar de nerdjes van de school naar binnen liepen. En toen ben ik met dat groepje naar binnen gelopen. Weet je wat? Alsnog eruit gepakt.
1: I know.
0: Teruggestuurd. Baal als een stekker. Maar goed. Weet je, ik heb genoeg feestje ingehaald.
1: Verleden.
0: C'est l'eau, tu rends mort.

0: Ja, het is toch wel weer iets spannends hoor, want we hebben hoog bezoek in de studio. Zo, het gaat ook wel een beetje hakkelend, moet ik zeggen. Mocht je net intunen en denk bij zelf, Nieuwsblad, wat is er met je aan de hand? Nou, ik ben gewoon stoned, maar niet doordat ik heb gebloot, maar door de chloor hier in het gebouw.
1: Ja, geef de chloor maar de schuld hoor.
0: Nee, ja, ik bloot dus niet.
1: Nou, ik zag wat in je tas hoor.
0: Ja, de tyfus. Toen uiteindelijk hebben we een oproepje gedaan van, joh, weet je, wie kan mij helpen? Nou, er wel dus één iemand in het bijzonder. Nou, twee eigenlijk.
1: Twee inderdaad.
0: En die zegt van, ja, weet je, ik kan best wel langskomen. Ik heb tips, maar ik zeg, wat moet je dan doen? Ze zegt, ja, water drinken en eten.
2: Ja. Ja.
0: Laat je over zijn varen! In de show, dames en heren. Hoe gaat het met je, schat?
2: Het gaat goed, en met jullie?
0: Ja.
1: Zeker.
2: Nou,
1: dat het alleen maar beter kan nu, nu je er bent.
0: Ik ben een beetje wazig eigenlijk.
2: Ja, zie je me wel goed?
0: Nou, ik zie dat je heel mooi daar zit in de hoek van de studio. Hé, hey, maar jij had een gouden tip. Vertel eens.
2: Ja, je moet gewoon water drinken en snacks hebben. En daarom heb ik voor jou...
0: Nee, niet het merk noemen, want dan krijgen we de gezeik.
2: Een heerlijke snack meegenomen die we allemaal lusten.
1: Wacht even, ASMR. Je moet even...
0: Oh, dan weten we het al.
1: Ja, lekker, lekker, lekker.
0: Dat zijn dropjes. Nee, dat zijn chocolaatjes. Wat fijn. Echt, mag ik je echt onwijs bedanken?
2: Ja. Natuurlijk, graag gedaan.
1: Applausje daarvoor.
0: Applausje hoor, ja hoor, ja hoor. Hé, maar jij hebt dus wel ervaring met, goed stone zijn.
2: Nou ja, enig.
0: Enig. Dus we zullen er niet te veel op ingaan?
2: Nee, doe maar niet.
0: Nee. Maar goed, je hebt zo weinig ervaring dat je weet dat je water in moest eten.
2: Ja, ik zei ook aan de telefoon, ik heb dat zelf ook als ik de badkamer schoonmaak met chloor. Oh, nou, dan wordt mijn hoofd zo duizelig.
1: Dat ik begrijp dat, ik vind het gewoon lekker
2: reuken. Nee, jij bent gewoon een chloorjunk.
1: Ja, niet alleen een chloorjunk.
0: Hey, hij snuift ook lijken zo, hè. Het is heel echt een mafkees.
1: Ja, ik heb van alles gedaan als kind, man.
0: Nou goed, laten we dat maar even voorbij gaan.
1: Ja,
0: mag ik het ontvangen?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik loop even naar
1: nou,
0: je toe.
1: Nou, mensen, Daniel krijgt nu eindelijk de chocolaatjes. Die
0: mag
1: ik
0: een knuffel geven?
1: Oh, wat een liefde hier in de studio.
2: Daniel geeft een knuffel. Met alle liefde.
1: Want hopelijk
0: maar, kijk, wij bij de radio hebben natuurlijk ook de power om muziek te draaien.
2: Yes.
0: En jij zei van, joh, weet je, als je hier dan komt, dan wil ik wel dat je mijn favoriete plaat draait.
2: Nou, niet per se favoriete plaat, maar ik heb een artiest. Ik ben creative director en manager.
0: Ja, wij zijn niet om te kopen trouwens,
2: nee.
0: Dat hoor je al.
2: Nee, zeker niet. Maar het gaat aardig lekker, dus ik dacht, als ik iets voor jou breng, dan kan je misschien wat voor mij terug doen.
0: Gaan we doen. Ik zag dat hij een nieuwe plaat heeft. Push.
2: Yes.
0: Gaan we draaien.

0: Young Nudie en 21 Savage. Kindjes en Eggplant, soort hier bij News Radio. Ja, we hebben eigenlijk de nieuwe generatie radiomakers hebben hier in de studio.
1: Ja.
0: Ice, jij hebt iemand op schoot zitten.
1: Ja.
0: Dat klinkt eigenlijk in onze taal eigenlijk heel fout. Sorry, maar...
1: Not it.
0: Ja, hoe gaan we hier nog uitkomen?
1: Jij maakt het alleen maar erger, bro.
0: We hebben natuurlijk... Safara hier in de studio, goedenavond.
2: Hi.
0: Ja, had je zoontje meegenomen, want anders kon je natuurlijk niet langskomen.
1: Hallo.
2: Zeg maar hallo, Emma.
3: Hallo.
0: Hoi. Ja.
2: Beetje verlegen, hè?
0: Gaat alles goed?
3: Ja.
0: Goed zo. Nieuwe generatie staat alweer op ons te wachten. Dat dacht ik al. En dit is Future Tank Top Pluto hier op Galaxy.

0: Galaxy. Ja, en bij ons aangeschoven natuurlijk de volgende luisteraar die even mij uit de brand komt helpen.
1: De ene gaat weg en de ander komt weer.
0: De ene gaat weg en de andere komt weer. Het is een aanschuiving van mensen die mij komen helpen met mijn stoot uit. Maaike Wammelen! Ja hoor! Hoe is het, jongen?
2: Ja, lekker, lekker.
0: En jij zat in de auto, je hoorde dit en je dacht, ja, ik moet die Daniel even helpen.
2: Ja, toevallig was IJs live op TikTok.
1: Oh, ik was het weer.
2: Ja, ik hoorde dat je moeilijkheden had.
0: Ja, ben je wel eens stoned geweest of van gloor? Ik vind dat toch wel pittig, hoor.
2: Ja, ik kan het niet echt stoned noemen, maar ja, ook wel last van mijn ogen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar wel stoned geweest van andere dingen in het verleden.
1: Ja, vertel eens.
2: Ik ben zelf al exposed hier zo.
1: Nee, gewoon
2: een jointje. Ik denk de mensen die ermee bekend zijn weten wel hoe dat gaat, toch?
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Daniel, onder andere.
2: Daarvoor smoke je ook, denk ik. Dus.
0: Nou, ik doe het dus niet, maar ik denk dat ik jou een keertje als stripzitter nodig heb dan. Als ik het hier toch een keertje ga proberen, dan ook maar live op radio natuurlijk.
1: Ja, ik heb het al gezegd, bro. Ik neem even een lunch voor je mee volgende week, bro.
0: Nou, jij gaat eventjes, nou, dat wordt wel heftig,
2: hoor. En als je al moeite hebt met gloor, dan denk ik dat een echte joint wel is.
0: Hey, maar bedankt, want je hebt in ieder geval een paar snackies meegenomen.
1: Ja,
0: we mogen geen reclame maken.
1: Ja, dus, wat heb je meegenomen eigenlijk?
0: Zonder reclame?
2: Nou, reclame is van mij. Nee, maar maak het maar open.
1: Nee, ja, wat heb je meegenomen?
2: Ik mag geen reclame maken.
0: Dus. Nee, ja, kips, mag ik even kijken?
1: Ja, kijk
0: even. Ik denk dat je kippen
2: hebt meegenomen.
1: Kijk nu, is een unboxing.
0: Oh, je hebt allemaal kippen zo meegenomen.
2: Tuurlijk.
1: Heb je een waterballon?
2: Easy, easy. Volgende keer.
0: Maar serieus, wat is jouw ervaring dan? Want jij zegt tegen mij van, joh, hey Daan, je moet dit doen, want anders komt het niet goed met je.
2: Nou, mijn ervaring is sowieso goed drinken.
0: Goed drinken.
2: Water drinken.
0: Water.
2: En snacks eten bijvoorbeeld.
0: Snacks?
2: Ik mag niks zeggen. Maar in ieder geval patatjes, kipnuggets of dat soort dingen. En,
0: gewoon vette hap bedoel
2: vette
0: je?
2: Vette hap moet ik
1: ook wat je dus tegen de kater moet eten, dus zeg maar.
0: Okay.
2: Eigenlijk precies dat, ja. Dat je tegen
0: ik moet zeggen, ik hoop dat ik dit gevoel nooit meer echt mee ga maken.
2: Maar hoe kan het? Ik wil even weten, hoe kan dit? Van gloor.
0: Van gloor, luister, no joke. Ik loop hier de toilet in en die was net schoongemaakt.
2: Ja.
0: Maar echt gewoon net.
2: Ja,
0: en dan komt dus, je kent toch wel, er komt toch zo'n gigantisch gloorlucht uit.
2: Ja.
0: Ja, en je bent ook niet even binnen 5 seconden klaar.
2: Nee,
0: je moet eventjes gewoon even je gulpje open. even die slang van een meter erbuiten. Je kent het al. En dan sta je daar. Een paar, en dan is het niet 2-3 seconden.
2: Nee.
0: Ja, dus
2: dan krijg je binnen inderdaad.
0: je probeert een beetje adem in te houden, maar dan moet je een hap lucht nemen. Nou goed, dan ben je er klaar.
1: Ik vind het lekker hoor. Het
2: is wel een lekkere space.
0: Ik heb het warm. Ik zweet maar ook.
1: De avond staat ook rood, hè? Let op het tomaten.
0: Ik kan niet meer uit mijn woorden ook. En dat is heel lastig als DJ zijn.
2: Ja, voor als je lijf bent ook natuurlijk.
0: Daarom, maar daarom vind ik eigenlijk de luisteraar zoals jij echt fantastisch.
2: Doe ik graag.
0: Dankjewel.
1: Misschien moet ik ook vaker stoned worden. Dan krijg ik ook lekker eten.
2: Nou, ik vind dat hij niet stoned is van een geloof. Misschien is hij iets gewend.
1: Ja, ik ben immuun geworden daarvoor, man. Ik ga niet uitleggen hoe, maar
0: het is toch ongekend. Het is toch ongekend. Echt onwijs bedankt. Ik ga hier lekker samen van genieten. Als je even wacht, want wij zijn over 5 minuten klaar. Dan eet jij lekker met ons mee. Ik heb ook nog een Galaxy Goodie Bag voor je.
2: Leuk.
0: Gaan we je zo eens uitgeven.
2: Ja, top man.
0: Ja, dan is het daar het moment. Het moment waar we eigenlijk allemaal op hebben zitten wachten hier op Galaxy. Namelijk een nieuwe show. Ja, ik wil vragen, ze zijn al hier in de studio, of dat mensen van de nieuwe show even kunnen aanschuiven.
1: Ja.
0: Even gezellig kletsen.
1: kom maar even.
0: Goedenavond.
1: Heb je hier een microfoon?
0: Even kijken.
1: Jij kan...
0: Als jij even wil wisselen, Ron, dan kunnen we even de switch gooien.
1: Ja, kom maar even naast mij.
0: Ja, goedenavond.
3: Een hele goede avond.
0: Ja, want het is het nieuwe showtje zometeen hier op Galaxy.
3: Dat klopt.
0: En wat kunnen we verwachten zometeen?
3: Helemaal niks. Je moet helemaal niks verwachten.
0: Nee, helemaal niks?
3: Je moet echt helemaal niks verwachten. Je moet gewoon verwachten eigenlijk alleen maar energie. En we proberen over van alles te praten en te lullen en nieuwe muziek te draaien.
0: Top.
3: Dus eigenlijk, in die zin, zijn we dus zeg maar nieuwe collega's. Aangenaam.
0: Leuk.
1: Ja, welkom.
3: En als je echt wilt weten wat je moet verwachten, moet je gewoon lekker blijven hangen.
0: Ja.
3: En dan hoor je
0: Weet je, ik ga weg, maar de radio blijft altijd aanstaan.
1: Ja, ik ga het sowieso checken, dat heb ik al gezegd.
4: Gezellig.
0: Nee, oké, maar tot en met 11 uur vanavond?
3: Ja, klopt.
1: En elke week of...
3: Ja, elke week. Elke donderdag, 9 tot 11, We In Here Radio Show hier op Galaxy.
0: Top. Top. En, nice. En komen er ook, kunnen we ook nog live artiesten binnenkort verwachten? Of
3: zeker weten, we hebben straks ook een gast. En die heeft iets te maken met Stektember. Dat is het enige wat ik weet.
0: Met wat te maken? Met wat te maken?
3: Iets te maken met Stektember.
0: Oh, Stektember. Jongen, hallo.
3: Goedemorgen.
0: Ik ben wel een beetje wazig, maar ik weet wel waar het over gaat, hoor.
1: Oké, gelukkig.
0: Maar oké, dat is spannend. Dat is zometeen meer hier op Galaxy. Ja, jongens, ik ben...
3: Mag mijn collega's ook nog even een shout-out doen?
0: Ja, tuurlijk.
3: Angie Hill en Aurier Cash zijn er ook natuurlijk.
1: Yes.
0: Ja. Zometeen hier live op Galaxy. En hoe heet je show?
4: We in here.
3: Ja, ik ga straks nog. Moet ik alles deze show
1: geven? Oh, zo doen we
0: het. Alles maar voor eigen show. Jongens, dus radio. Tot volgende week.
5: Stay tuned for the biggest stars.
0: Amon.
6: Vanavond om 9 uur. De allereerste aflevering van...
7: Ik ben Angie Hill.
8: Persoon Famous.
9: En ik ben Aurier Cass.
6: Muziek, sport, guests en veel meer.
7: We in here.
8: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
10: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
11: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
12: Follow us on Instagram.
13: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
12: Follow
13: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
14: This is Galaxy. It's 9 PM.
15: Dit is het Galaxy News. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
14: Tot zover de Galaxy News Update.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
16: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
17: Sugar. Wat is er gebeurd?
18: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Tina, dit was niet jouw schuld.
18: Vanaf 17 september in de bioscoop.
19: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
20: Everybody! Now live on Galaxy Radio. For show. Bangers, Aurier Cass en Angie Hill.
21: We in here!
20: We are...
22: Hey.
20: Turn up Galaxy Radio.
22: Dropping hip-hop.
20: Dropping another hour packed with music.
22: This is what we sound like, baby.
20: Let's go. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Aurier Cass, and Angie Hill. This is We In Here.
3: Welkom bij de allereerste aflevering hier op Galaxy Radio van We In Here.
4: Heel veel zin in.
3: Mijn naam is de Show Bangers, voor de mensen die dat niet wisten. Ik ben hier natuurlijk met de beautiful Angie Hill.
4: Hello.
3: and the other beautiful paws. Orie and Cass! What up, what up, what up? We is onze eerste aflevering.
2: Ja.
3: En als ik het zeg maar niet zelf zou moeten uitleggen, wat zou jij zeggen over deze show?
2: Heel veel plezier, goede dynamiek.
3: Mm-hmm.
2: Beetje kritisch hier en daar, maar heel erg leuk. Je moet
3: precies
2: gewoon luisteren, absoluut.
3: Ik ben het helemaal met je eens. En jij?
9: Zeker. Always good vibes, but we always gonna keep it real.
2: Dat.
3: Precies, echt real zeg maar. Niet zeg maar dat fake real zeg maar.
9: Ja toch, geen echt filter, dat is geen filter.
3: Inderdaad, maar laten we niet te veel praten voor nu en blijf gewoon hangen, want we hebben echt een toffe show, denk ik, zelf. Voorbereid met een speciale gast die in de tweede uur komt aanschrijven. Heeft iets te maken met Stektember, zoals ik net al zei in die vorige show. We hebben een damn homie en why you mad. Maar blijf luisteren, zodat je straks hoort wat het allemaal betekent. Laten we wat muziek draaien, man.
9: Let's play some
3: music.
9: Ja, man.
3: Let's get it.

0: and what of a hell this week was. Or was it not?
1: Yes, it was. It was a hell of a week. Welcome back by Galaxy Radio, mid the radio show. We are here! Met Angie Hill for Showbiz en Orie Cash. It's been a hell of a week.
2: Zeker.
1: Eén van de top dingen, topverhalen van de afgelopen week is Lil Kleine versus Nathan Moskowitz. Lil Kleine ligt in een clinch met zijn voormalig manager Nathan Moskowitz en voormalig advocaat Patrice Schutten. Hij eist ongeveer 3,5 ton tot 4 ton terug. De ruzie draait om zijn Sony-deal uit 2021 van 3 miljoen. Van het eerste voorschot van 1 miljoen zou 4,5 ton naar zijn management slash advocaat zijn gegaan. Lil Kleine vindt dat er te veel geld is ingehouden en zegt dat hij destijds blind op hen vertrouwde. Nathan zegt juist dat alles volgens de gemaakte afspraak is gegaan, dat Jorik precies wist wat de deal inhield. De twee stonden 28 augustus tegenover elkaar in de rechtbank. Een poging om te schikken mislukte hem en de rechter doet naar verwachting 28 oktober 2026. Uitspraak! Wat vinden we hiervan, jongens?
3: Ja, ik vind het, wat ik vooral heel triest vind aan deze zaak is dat als je zo lang samenwerkt met iemand, dat je het vervolgens moet uitvechten in de rechtszaal. Ik denk gewoon niet dat je lekker kan slapen, denk ik persoonlijk.
1: Wie kan niet lekker slapen?
3: Allebei niet. Diegene
2: met die money slaapt wel anders.
1: Ik denk het ook.
3: Maar als je zo nauw met iemand samen hebt gewerkt, dan word je toch op een gegeven moment ook familie.
1: Ja,
3: denk
1: ja.
3: Ik denk
1: dat ze inderdaad heel lang samen hebben gewerkt. En ik denk ook dat ze heel veel succes samen hebben gezien. Enige ding in deze situatie vind ik is dat het voorschot of het bedrag dat de advocaat en het managementbureau hebben ingehouden, het bedrag is over de gehele betaling van 3 miljoen. En niet over de 1 miljoen die uiteindelijk is uitbetaald. Dus ik vind dat Kleine in dit geval gewoon gelijk heeft. Ik vind dat hij een stuk van het geld terug moet krijgen, omdat het niet
2: is
1: gegaan over het hele bedrag. Ja. Ik weet dat Nathan, of tenminste ik weet, laat maar, allegedly zegt Nathan over deze situatie. Van hey, ik heb gewoon mijn kot gepakt van de 3 miljoen en ik ben niet gecanceld. Ik heb gewoon mijn werk gedaan, nee. Daar hoor ik naar behoren betaald voor te worden. Daar kan je ook wel iets in vinden of iets in zoeken.
3: Mm.
1: Maar ik denk als we zo lang hebben samengewerkt, geef gewoon die money terug man. Ja, dat is fair.
2: Ja toch, gewoon eerlijk zijn.
1: Dat is
2: fair.
1: Het
2: gaat om het principe.
1: Precies. Maar dat is, ik vind nogmaals, ik heb nog nooit 4 tonnen uit een deal gehaald. Die naar mij ging, dus ik weet ook niet hoe dat voelt. Dus
2: nog niet. Speak it to existence. Je weet toch. We hebben ook nog een soundbite, man.
1: Een soundbite, let's get it.
2: Ja, man.
4: Het ging dus over dat ik een deal heb getekend ooit bij Sony voor 3 miljoen euro. Maar 1 miljoen maar heb gekregen. Maar hun dus wel 15% van de 3 miljoen hebben gerekend. Dus 450.000 euro. En ja, dat lijkt mij gewoon in iedereen in hun ogen niet eerlijk. En de mensen die ik dus op dat moment het meest vertrouwde, mijn manager, mijn advocaat, hebben mij daar gewoon verkeerd in geadviseerd. En los dat het van om heel veel geld gaat, doet dat misschien nog het meeste pijn dat de mensen die je het meest hoort vertrouwen jou daar verkeerd in adviseren. Nou, we hebben heel vaak proberen te schrikken. Maar kijk, ja, het gaat wel gewoon om geld. Dus om het te zeggen van, zullen we het hierbij laten en we gaan verder. Ja, zo makkelijk kom je er niet vanaf.
3: Ja, en je hoort ook echt een beetje dat hij teleurgesteld is. En dat vind ik gewoon zielig eraan.
2: Ja man, die man heeft hard ervoor gewerkt.
3: Ja, ik vind het gewoon zielig eraan. Het hoeft gewoon niet zo te gaan.
1: Ja man, ik sterkte aan beide partijen. En ja, ik hoop dat ze eruit komen. En dat iedereen tevreden is aan het einde. Hoe we het toch hebben over rechtszaken, laten we ook naar de overkant gaan.
2: Precies.
1: Aan de overkant van de zee, naar de Verenigde Staten om precies te zijn. En want daar zit Lil Durk sinds oktober 2024 vast en wordt hij verdacht van het organiseren van Murder for Hire. Plot tegen rapper Quando Rondo. Bij die schietpartij in 2022 overleefde Quando Rondo, maar zijn neef Lil Pop kwam wel om het leven. Volgens de justitie zal het om een wraak gaan voor de dood van King Von. King Von was de rechterhand van Lil Durk. Rest in peace, both. Durk ontkent alle beschuldigingen en heeft onschuldig gepleit. Zijn federale rechtszaak is dus op 20 augustus begonnen in Los Angeles en is op dit moment nog bezig. Hij blijft tijdens het proces vastzitten. Wat vinden we hiervan?
3: Ja, ik ga even naar Oreo kijken. Wat vind jij hiervan?
2: Ja, die shit is ugly, man. Ik bedoel, van, we zijn er zelf niet bij geweest. Je hoort veel dingen. Ja, ik weet het niet, man. Shit is crazy. Je weet toch, maar als je luistert naar die mannen hun muziek, je weet toch, they about that life.
1: Ja, dat weet is wel je? Wat ze claimen.
2: Je weet toch, them be about that life. Ja. Weet je, met alles wat erbij
3: met
2: hoort.
3: Met dood tot gevolg?
2: En dat, is dus, ja, maar,
1: en dat is dus het gesprek wat ik wil voeren, want het is heel dubbel voor mij. Want ik als liefhebber, als man van de cultuur, als hip-hop liefhebber, het kan twee kanten op gaan, toch? Want het is aan één kant heel erg ignorant en heel erg dom. Want als je jezelf in die situatie zelf verplaatst, zou je denken, wat de fuck zijn we aan het doen?
2: Ja.
1: Maar aan de andere kant is de artform ook iets heel moois om naar te luisteren en om van te genieten. Maar als het zo real wordt, is het dus zeg maar, kan je een soort van in dubio raken van oké, en je, zeg maar, je normen en waarden daarin kwijtraken. Want als we gewoon eerlijk zouden zijn en zouden zeggen van hey, ik ben Quando Rondo en mijn neef is vermoord, dan is het eigenlijk fuck Lil Durk for life.
3: Hmm.
1: Toch?
2: Ja, nee, maar dat
1: en andersom ook hoor, met King Von. Dus het is een beetje dubbel. Ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt.
2: Ja man, want er werd al gezegd van, oh hij gaat vrij uit. Anderen zeggen weer van, nou man, ain't no way. No. Dus what's it gonna be? Nee toch, we weten het niet.
3: Ik wil het weten.
2: Maar
1: Angie heeft wel een Free Lil Durk shirt besteld, heb ik gehoord.
3: Hij moet nog binnenkomen zeker.
1: Precies.
2: Hey, maar talking about Lil

0: Damn, homie. Voor de mensen die luisteren. Damn, homie is een segment tijdens deze show waar we iemand uitlichten die een opvallend domme actie doet.
1: Hmm.
0: Toch? Zo heb ik het goed uitgelegd.
1: Ja.
0: En dat gaan we elke week doen. En deze week hebben we echt een goede eerste. Een Dejan Love heeft zich heel lang voorgedaan als NFL-speler.
1: Ja.
0: Hij zei tegen vrouwen op dating-apps dat hij speelde voor de San Francisco's 49ers. Hij begon relaties met ze en heeft allemaal kleding van die club op. En die dames vielen.
2: Hey, sorry, ik onderbreek je. Die nigga was zelfs aan het gymmen gewoon met zijn helm op. Gewoon om te laten zien van, hey, ik ben een echte NFL-speler. Gewoon, die man stapt in zijn auto, doet die helm weg van, oh yeah, I just came from practice.
1: Hij heeft een hele lifestyle ervan gemaakt.
2: Hey, what?
1: Maar hoe heeft hij die vrouwen opgelicht?
0: Hij heeft ze dus opgelicht via dating-apps. Dus hij meldde zich daar aan en kwam dus in dure kleding. In die sportkleding van de 49ers. Dure auto's die hij waarschijnlijk huurde.
1: Mm.
0: En volgens de FBI wist hij samen met die zogenaamde adviseurs minstens 26 vrouwen voor de gek te houden.
1: Mm.
0: En heeft zeg maar hun laten investeren voor een bedrag van 1,3 miljoen dollar in beleggingen.
2: Waarvan
0: hem.
2: Ze weten. Waarvan ze weten. Oh. Ik denk dat er genoeg zich schamen ook die niet willen toegeven dat ze zo finesse zijn.
0: Wat vinden we hiervan? Ik kijk gelijk naar Angie.
1: Ja, nee, ik vind het echt schandalig. Ik vind het belachelijk. Ik vind gewoon, ga iets anders doen met je leven. Er zijn meerdere manieren om geld te maken. Ik wil zeggen, wees creatief. Nou, hij is heel creatief geweest. Maar ik vind niet dat het ten koste moet gaan van vrouwen. Ik vind jou echt, ik vind jou laag.
0: Oké, is het een vrouwending of is het gewoon, moet niemand bedonderd worden?
1: Niemand moet bedonderd worden, maar in this case, the women, I feel for them.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zou jij bedonderd kunnen worden?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Maar goed, weet je, het is makkelijk praten, hè, als het je nooit is overkomen. Dus ik denk persoonlijk van niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Je bent nooit gezet, je hebt nooit je pasje ingeleverd en is zo.
1: Nee.
0: Nee? Ja?
1: Nee, nee.
2: Nee.
0: Heb je wel
2: nee.
0: iemand geschetst?
2: Ja, dat wel.
1: Echt?
2: Ja.
0: Wie heb jij geschetst en hoe?
1: Wat heb jij gedaan?
2: Vroeger was Marktplaats was een schetsplatform, hoor.
1: Ja?
2: Ja, man. Veel geld ontvangen, weinig spullen weggestuurd. Je weet toch, zulke dingen.
1: Mm.
2: Ja, man.
0: Je bent er echt oplichter.
2: Maar,
0: zit hier
2: maar
0: oplichter.
2: Uiteindelijk, zeg je eerlijk, ik lieg, man. Uiteindelijk ben ik zelf ook gescamd. Want,
1: wat dan?
2: Je weet toch, that was the universe. Je weet toch, was gewoon een payback.
1: Ja.
2: Ik dacht dat ik, je weet toch, in Amerika hebben ze die lottery voor die green card, toch? Hebben ze zo'n lottery dingen. Maar daar moet
0: een
2: je
0: loterij voor de mensen die thuis luisteren.
2: Mm-hmm. Ja, maar daarvoor, je weet toch, er zijn bepaalde instellingen. Sommige kan je gratis doen, maar sommige dingen kan je ook kopen. En ja, ik zag eentje. Ja, hadden ze me geschetst voor €600. Gewoon.
1: Zo.
0: En die green card mocht je naar fluiten.
2: Ja, mocht ik naar fluiten.
1: Ja,
2: man.
1: Dat zijn dure levenslessen.
0: Ben jij ooit geschetst?
1: Nee, maar ik kan soms wel denken, bijvoorbeeld ik heb al een keer een mailtje gekregen van oh ja, samenwerking, dit, dat, zo. En dan ga ik kijken en denk ik, oh wat leuk. Dan ga ik verder kijken, zie ik gmail.com en dan denk ik, ah nee, jammer.
2: Ja, dus het
1: gebeurt wel.
0: Ja.
1: Maar
0: je bent nog niet ervoor gevallen?
1: Nee, gelukkig niet, thank God.
2: Maar jij dan?
1: Ja,
2: ben
1: jij.
2: Ben je geschetst?
0: Nee man, ik ben Amsterdam best, man, ik word nooit geschetst.
1: Ik ga stuk.
0: Ik word nooit geschetst. Schetsen, zeg maar, dat is wat wij aan het doen zijn, zeg maar. Geen Picasso, geen Van Gogh.
1: Hmm.
0: Je denkt,
2: ja.
0: We in your radio.
2: Ja man.
0: Wat voor muziek hebben we?
2: Nog steeds. Coming up, Kendrick Lamar, Lefty Gunplay, TV
0: off. To the west.
2: You already know, man. It's we in here.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
2: Let's go.
0: Ooh.

0: That's right. Why you mad? Als je nu luistert thuis in de auto of waar de fuck je ook bent en je hebt het gevoel van, hey, ik moet dit van mijn chest. Ik ben boos hier en hier en hier en hierom. Bel ons, mail ons, stuur ons een WhatsApp berichtje op. En je hebt het nummer volgens mij.
1: Ja, 085-029-2222.
0: Kan je die nog een keer herhalen, AUB?
1: 085-029-2222.
0: Heel makkelijk nummer. Bel ons.
1: WhatsApp.
0: Mail ons. Je kan zelfs een postduif sturen deze kant op. Ja.
2: Zeker, zeker, zeker.
1: En maar laat ons weten.
0: Wij schetsen je niet. Tenzij je dat wilt. Vandaag is het gratis. Maar Why You Mad dus. Why You Mad hier op Galaxy Radio tijdens de We In Here Radio Show. Is een segment waarin je kan vertellen waarom jij boos bent.
1: Ja.
0: En eigenlijk wil ik naar jou kijken, maar Angie. Want jij wilde heel graag deze eerste
1: pakken. Ja, want er is wat gebeurd. Want ik ging naar de winkel voor bananen en eieren. En dat is 3 minuten. Winkel in, winkel uit. En ik kom terug.
0: Bananen en eieren is wel crazy. Ik wilde echt iets zeggen, maar...
1: Ja, je wilde het wel zeggen, natuurlijk.
0: Nee, ik wilde niks zeggen.
1: Oh, oké. Okay. Maar anyway, ik kom terug en ik heb een bon van 139 euro. Dus ik loop naar de jongens. Ik zie de jongens nog lopen. En ik zeg tegen hen van... Hé, ik kom net terug. Ik laat mijn tas nog zien. Banaan en eieren. Niet.
0: Yo, crazy. Bananen. Kijk maar bananen en eieren.
1: Niet meer dan dat. Ik zeg, kunnen we niet iets doen?
0: Ja.
1: En toen zei hij van, ja, dan moet je gewoon in bezwaar gaan. En ik denk gewoon bij mezelf, ja, ik ben daar gewoon boos om. Want het waren gewoon jonge jongens. Je had me kunnen gunnen voor die 3 minuten dat ik weg was. En ik baal ook gewoon. Want ik denk bij mezelf, daar gaat mijn glitterschoen met tijgerpint. Die wordt door mijn neus heen geboord.
2: Oh shit.
1: Ja.
0: It's you mad.
1: Ja, I'm mad. Ja, I'm mad.
0: En je mag ook boos zijn.
1: Ja, want dat is het
0: maar
1: concept
0: maar het is wel
1: ook,
0: een beetje ergens schuldige beeld.
1: Ja, I know.
0: Je had gewoon een kaartje. Dat is een parkeerboete waarschijnlijk.
1: Ja, blauwe zone. Sinds wanneer is de blauwe zone zo duur? Als je het vergeet.
0: Sinds in ieder geval vandaag.
2: Hey, die prijzen blijven maar omhoog gaan.
1: Zo. Ja,
0: sorry man, het spijt me.
1: Man.
0: Heb je een knuffel nodig?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, die krijg je straks.
1: Okay,
0: misschien van onze gast.
1: Ja,
0: want straks
1: top.
0: In de tweede uur hebben we niemand minder dan Mr. Stektember. Defano Holwijn in de building. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Want ik doe zeg maar nu onbewust al 3 dagen mee aan Stektember omdat ik geen money heb. Dus ik vraag me af als ik nu echt officieel meedoe. Maar ik ga het allemaal aan hem vragen om te kijken wat hij ervan vindt.
2: Ja man.
1: Ja?
2: Ja man. And of course, we got a lot of more music.
0: Of course.
2: It's still we in here. Young Felix, Omtu en

0: We bringing them old school joints back.
1: Can I get a yes?
0: Playing you the songs you might have forgotten, but we in here already know how to break it down for you on Galaxy Radio.
2: Yeah, yeah. Hey, you still tuned in? We in here on Galaxy Radio. Benimet for Show Bangers, Angie Hill. And of course me, Aurea Cass. Hey, je weet toch, we zijn allemaal muziekliefhebbers hier zo.
3: Zeker weten.
2: En je weet toch, we kunnen geen muziek spelen zonder, je weet toch, homage te geven aan de muziek die er al is geweest. Met die
3: je
2: old school.
3: Je gaat niet je eigen nummer draaien, niet toch?
2: Oh, nee, zeker niet. Dat zou ik heel anders inleiden.
3: Gaat toch een Kella Black draaien, toch?
2: Maybe some Dirty Walk. Okay. You never know. Always represent, you know it. Die tracks die ik deze keer heb uitgekozen, de throwback, zijn voor mij legendary songs vanuit Nederland. Mijn liefde voor de Engelstalige muziek is sowieso altijd begonnen door deze mannen. En dan moet ik gewoon een big up geven aan Sugarcane en Unique. Deze mannen, je toch, as a young boy, zag je Sugarcane door de hood rijden in zijn Escalade met die spinners.
3: Spinning wheels.
2: Hey, je toch, Unique holding it down for the docks. Deze mannen hebben altijd some legendary shit gedaan. Dus voor mij was het alleen maar mooi om...
3: Ik ben benieuwd welke track je uitkozen.
2: Ja, nou, ik kan het je zeggen. And we gonna come back after that. Maar of course, Sugarcane, You Can't Fool Mine. En Unique, Wildin' Out.
3: Opgenomen oude station Kruijenest, hè?
2: Hey, je weet het, man. Je weet het. So, this is how we do it every Thursday. En ik ben in goed gezelschap. And we got a lot of good music. Zodat ik nog een dope gast kom in.
3: Yeah.
2: But for now, we gonna enjoy these classics. So you already know, we're gonna start it off with Sugarcane, aka Red Light Boogie. You Can't Fool Mine. Let's get it.

0: show bangers. Orie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio.
1: Ja, dat waren die classics, man.
2: Shit, man, taking them back.
1: Ja, man. Je hoorde net Unique met Wildin' Out. En daarvoor hoorde je Sugarcane met You Can't Fool Mine.
2: Ik moest even opzoeken, man, wanneer deze tracks waren uitgekomen. Het is gewoon 2000 en 2001.
1: Ja, man. Nou, dus... ik wilde jou vragen, because you're a real hip-hop head. Waar was jij in Libby toen je deze tunes voor het eerst hoorde?
2: Ja, ik moet dus terugrekenen. Oeh. En rekenen is nu op dit moment zo live op de radio best wel moeilijk. Maar ik weet dat ik deze tracks op TMF The Box heb gezien.
1: Ja,
2: zeg maar,
1: man.
2: In die tijd. En ik vond het ook inderdaad van, oké, dit komt dus uit Nederland. Ik zag Kleine Station, dus zeg maar in die video van Sugarcane.
1: Precies. Rijden door Dami alles en zo.
2: Precies. Ja. Ik dacht van, oké, wat is dit? En ik dacht, oké, we hebben het dus ook in Nederland. Dus Hij is voor mij ook inderdaad een van de eerste waar ik het heb gezien. Van, ja, kan hier. En als ik dan kijk naar Unique. Dat was dan minder bekend, omdat ik niet per se een Rotterdammer ben.
1: Mm-hmm.
2: En ook niet precies wist wat daar speelde.
1: Precies.
2: Maar het was alsnog een goede kennismaking met, oh shit, mensen in Nederland zijn ook Engelstalig of focus aan het maken, man. Dus dat was zeker een mooie periode. En ik denk ook een grondleggers, toch? Dus mensen die...
1: Ja, man, zeker, man.
2: Uiteindelijk zijn we hier radio aan het maken en draaien we hun nummers. Dat betekent dat zij die deur ook hebben geopend voor ons. Op een maniertje.
1: Ja, man, zeker.
2: En je weet, even tussen mij of tussen Angie en Angie was toen heel erg jong.
3: Ja, ik was niet. Ik was waarschijnlijk buiten aan het spelen. aan het schommelen.
2: You Can't Fool Mine is een diss track.
1: Ja, zeker.
2: En hij heeft zijn naam misschien niet genoemd, maar we weten allemaal, denk ik wel. Tenminste allemaal.
1: Ik heb tijdens de lockdown van corona, had ik via Instagram had ik een soortige podcast type ding waar ik live sprak met artiesten.
2: Mm-hmm.
1: Het heet Sharing the Story Behind the Music.
2: Mm-hmm.
1: En toen had ik ook met Sugarcane een gesprek.
2: Heeft hij het verteld?
1: Ja, man, hij heeft het verteld. En was hij
2: boos nog?
1: Nee.
3: Maar wie was die diss track dan?
1: E-Life. Ja, kan ook gewoon gezegd worden, iedereen weet dat.
2: En het grappige is, Unique heeft E-Life ook ooit gedist. Dus
1: precies.
2: Crazy.
1: En uiteindelijk, je weet toch, heeft Sugarcane dus ook met Unique, met Props en Rowdy en zo. Hebben ze ook de Most Officials.
2: Oh, Most Officials, sorry.
1: Most Officials samen met DJ 360. Dus dat wil ik zeggen, voor mij, dit was some crazy shit, man.
2: Je weet dat er nu mensen luisteren die denken, wat de fuck ben je allemaal aan het zeggen?
1: Ja, man, dat is some hip-hop head shit,
2: precies.
1: Maar check het, ik zou zeggen, weet je, Most Officials, Sugarcane, Unique. Maar Angie, hoe heb jij deze tracks ervaren? Want heb je deze tracks eerder gehoord?
3: Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Nee.
2: Je moet altijd eerlijk zijn.
3: Ja, maar ik vond het wel heel chill. Ik vond het catchy.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik kon er wel op viben. Dus dat was oké.
1: Okay. Dan moet je nagaan voor die tijd. Voor die tijd al catchy.
2: Ja, man.
1: Dus shout-out naar hun. Zeker. En we got play more music. Make sure you stay tuned in. En later hebben we nog steeds onze special guest.
3: Echt, hè? Zo.
1: Hey, is we in here?
2: Ik heb het aangekondigd, hè? Het is gewoon Defano.
1: Dus stay tuned. We zijn nog steeds hier. Only good music for your eardrums. Let's motherfucking get it.
0: The days are longer. The nights are hotter.
4: Cool down.
0: And the music is louder on Galaxy Radio.
5: Good friends. Good food. Good weather.
6: Summertime. Summertime.
0: And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.
7: Bob, we can pan over a little bit. Look at this right here. This is a suburban type Jeep with a sharpshooter peering outside of the sunroof with an automatic rifle. This appears to be a scene that you might see in Operation Desert Storm.

0: ik heb 4, 5 bitches en 6 on.
1: More hip hop, R&B, Afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd naar de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
15: Als aannemer, veel stress.
14: De man die door iedereen wordt begeerd.
15: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
14: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: Waar de fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
17: Wat was je van plan dan?
15: We praten thuis, oké.
14: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
18: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
19: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: Everybody's got an opinion, but Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating, no following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
1: Ja, welkom terug. Je luistert naar Galaxy Radio. We in here met voor showbangers Oye Cass en Angie Hill. En we zijn aangekomen bij Unpopular Opinions, waarbij ik je meeneem in een onpopulaire mening van mezelf, van de wereld, whatever, you name it. En vandaag is mijn Unpopular Opinion kort en krachtig.
2: Ik hoor veel energy.
1: En sluit misschien ook wel aan bij onze gast, Stefano Holwijn, die wij vandaag in de studio hebben. Maar mijn Unpopular Opinion van deze week is dat ik vind dat geld gelukkig maakt.
3: Ja, maar dat is helemaal geen unpopular opinion.
1: Vind je niet?
3: Nee. Heel veel mensen zijn het eens met deze mening.
1: Vind je?
3: Ja.
1: Hoe kijk jij ernaar?
3: Geld maakt niet gelukkig.
1: Niet?
3: Geld maakt niet gelukkig.
2: Hoe voel je dan? Ben je nu ongelukkig?
1: Ik wil net zeggen.
3: Ik kan erover meepraten, ja. Dat wil je zeggen. Ja, ik kan erover meepraten, maar...
2: Ik heb helemaal niks te zeggen.
3: Nee. Want je wil... Ik weet wat je wilt doen. Ik ken die booby traps. Nee, maar... Kijk, weet je wat het gewoon is?
2: Mag ik iets harder, pause?
4: Ja, ik zet even te kijken.
3: Weet je wat het gewoon is? Nu ik heb nu meer geld dan voorheen. En toen ik... Nee. En toen ik geld begon te verdienen, ik begon echt een beetje veel geld te verdienen voor mijn doen.
1: En waar hebben we het dan over?
3: Hey. Nou, dan hebben we het wel over een tientje of twee. Weet je? Dus we hadden het clean. Nee, maar ik voelde me helemaal niet gelukkig op het moment dat ik heel veel meer geld ging verdienen. En toen pas leerde ik kennen dat het geluk zit in heel veel andere dingen voor mij. En geld doet zeker een bijdrage in dat zakje, 100%.
1: Toch?
3: Maar gelukkiger zeker. Maar gelukkig is heavy. Maar waarom zeg jij dan, het is wel zo?
1: Ja, ik denk dat het heel veel dingen mogelijk maakt, nieuwe kansen biedt. En ik denk dat iedereen gelukkiger is als jij zometeen 50.000 euro op je bankrekening gestort krijgt uit de lucht, belastingvrij. Ja, je gaat me niet vertellen dat jij dan niet even gelukkig bent.
2: Ik vind het heel grappig dat je dit aanhaalt, want ik heb ooit een weddenschap. Ik ben Defano's eerste manager geweest.
1: Dat heb je me verteld, vertel!
2: Als Defano een millie tikt, krijg ik een ton.
4: Oh,
2: dat is een afspraak die wij toen hebben gemaakt.
1: Okay.
2: En hij is nu al multimiljonair.
1: Is
2: en
1: dat zo? Kan je dat beamen?
2: Ik heb die ton nog niet gezien.
3: Hij kent voor free dat ten eerste, we hebben deze afspraak nooit gemaakt. In zijn hoofd is deze afspraak ooit gemaakt. Waarom zou ik aan deze afspraak meedoen? Geen idee. Maar je bent wel volhardend. Je bent wel volhardend. I love that. En ik zei ook, als je ooit bij Galaxy Radio komt, kom ik langs.
1: Ja.
3: Dan deal.
1: Ja.
3: Dan deal.
2: Een gedeelte van die afspraak is nu ingelost. Dank
3: 100%.
2: Maar ik heb nog één vraag. Ja. Daar gaat het dus over ongelukkig zijn toen je dus geld verdiende. Wat maakte je in die tijd ongelukkig? Gewoon kort.
3: Het is niet specifiek iets dat me ongelukkig maakt. Maar het zat hem vooral in dat ik niet goed in connectie was met mijn emoties. Mm. En dat maakte me wel... Daardoor kon ik geen geluk ervaren.
1: Ah.
3: Ja, dat was wel lastig.
2: Hey, had je het gevoel vooraf dat die money het zou doen?
3: Nee, ook niet. Want ik had zelf nooit het idee van, wanneer je geld hebt, dan gaat alles veranderen. Dat had ik niet. Dus nee. Maar jullie vinden wel... Wat ben jij het ineens?
4: Nou,
1: wat vind jij?
4: Kijk. Geld maakt niet gelukkig, maar het maakt dingen wel makkelijker.
3: Yes,
4: maar wat Biggie ook weer zegt, more money, more problems. Weet je, dus...
2: Ja, hoe is dat? Heb je veel problemen?
3: Weet je? Ik hou hiervan, hè?
4: Weet je, ik, dat is wat ik je zeg. Geld maakt, ik ben het met hem eens dat geld niet gelukkig maakt, maar... Mm. Het maakt het leven veel makkelijker, want hoe is het leven als je die bil niet kan betalen en hoe is die Libi als je die bil wel kan betalen?
1: Toch wel even iets lekkerder, wel iets gelukkiger denk ik dan bij mezelf.
4: Het maakt je misschien blij, je weet toch, maar gelukkig voor hoe lang?
3: Precies, en hoeveel rijke mensen zijn ongelukkig? Heel
4: veel. En veel zijn eenzaam ook,
3: snap je?
2: Ja.
1: Wat vind jij?
2: Ik wil het ervaren, ik wil gewoon heel veel geld hebben. Maar
3: geef me geen ongeluk.
2: Die ton zal helpen. Maar goed,
3: we zijn er bijna.
2: We praten over geld, dus laten we het straks ook gelijk hebben over September.
1: En laten we ook onze luisteraars vragen of zij vinden dat geld gelukkig maakt.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: En wat is het telefoonnummer ook alweer?
1: Het telefoonnummer is 085-029-2222. Ik herhaal 085-029-2222.
2: Inderdaad, laat ons weten, maakt geld gelukkig.
4: En we got more music coming up. Kalani en Usher, Should've Never. You already know. is We In Here. We zijn hier tot 11 uur. Make sure you stay tuned in.
2: Boom.
4: Let's go.

0: Henri Cass keeping his ears to the streets.
1: We wildin' out the neighborhood.
0: So we can bring you the hottest tunes for your eardrums.
1: We the voice of the street.
2: Yes, sir. Hey, we still tuned in. It's Nostace. We in here of Galaxy Radio. Zijn alleen maar in good company. Natuurlijk Angie Hill for Showbangers. En Mr. Stacktember, the final hole. And you yes. already know. Hey, eerst to the streets. Ik heb wat nieuwe muziek. Young Talk. Young Talk is al aardig een tijdje vrij. Is druk bezig geweest om nieuwe mensen te signen voor zijn YSL. Aangezien a lot of these motherfuckers been snitching. He had to get rid of everybody. Jeetje toch, heeft nieuwe mensen gekregen. En een van zijn signees is

0: Yumi. En wat veel mensen niet weten, Yumi is eigenlijk gewoon uit Nederland. En she's been doing her thing. Big shout out, of course, naar de moeder, Soraya. Been in the industry. Je weet toch? Been doing her thing for a lot of artists. And now her daughter has been doing a lot of things. Ook, okay. Ook geproduceerd voor Chris Brown. Nice. Je weet toch?
1: Oh, yeah.
0: Grammy nominated.
2: Nice.
0: En nu gewoon gesigned door. Door Young Thug.
3: Dope.
0: Blessings. Ja man, it's crazy. So,
3: dus naar wat gaan we luisteren nu precies?
0: Young Stone Alive, Young Thug en Yumi met hun nieuwe tune.
3: Oké. Okay.
0: Daarna heb ik ook nog een Hurricane Wisdom feat Gunna. You know where it's going. And this is what we doing man. Always playing new music. And this is Yumi, Young Thug met Lossless.
3: Let's get it in.
0: Yeah, let's get it.

0: For show bangers, Orie Kaz and Angie Hill, now on Galaxy Radio.
1: Welcome back. Bij We In Here Radio, Orie Kaz in de building, Angie Hill in de building, for show bangers in de building. Maar natuurlijk hebben we ook een speciale gast, een social media guru.
2: Een icon.
1: Contentmaker.
2: Een legend.
1: Een presentator, een acteur met een hoofdrol. Meegedaan verschillende tv-programma's, denk aan Expeditie Robinson. En ook straks in een nieuw programma. Heet het Bas? Of Bas? Hoe heet het?
3: Bas.
1: Yes. Een rapper, September, bedenker.
2: Vader.
1: Yes. Actuele praatjes maken.
3: Yes.
1: En eigenlijk kan je jou niet in een hokje zetten, behalve in die van multimiljonair.
2: Ja, is dat zo?
3: De street zegt dat.
2: Ja. Maar is dat zo?
3: Ik weet niet, man. Ik luister naar de street. De street zegt dat. Maar ja.
2: Maar kan je het niet even beamen of iets?
3: Nee,
2: of ga je dat
3: ik zal nooit beamen. Nooit. Nee, man. Al heb ik 20.
1: Anders moet hij die ton geven, toch?
2: Ja, dat is waar.
1: Ik hoor het. September.
3: Ja.
1: Hoeveelste jaar is het dat je dit nu doet?
3: 9e jaar, man. Ik ben trots. Ik ben super trots. 9e jaar dat ik het al doe. En het wordt steeds groter.
1: Inderdaad.
3: Ja. Ja. Heel mooi.
1: Kan je voor de mensen die niet weten wat September is en die onder een steen leven, kan je kort vertellen wat September is?
3: Heel makkelijk uitgelegd. September is waarin we is de maand september die we omdopen tot een budget challenge. Je hebt €50 budget voor luxe, voor onnodige uitgaven. Dus je kan nog steeds je tanken doen, je boodschappen, je vaste lasten, je kinderen.
2: Mijn verjaardag.
3: Je verjaardag.
2: Dank
3: is je wel. Maar onnodige uitgaven, restaurantje pakken, kleding kopen. Open, shisha doen met de boys, terrasje doen, matcha doen met de meiden, even een broodje halen. Dat gaat allemaal van je €50 budget af. Dus we proberen even super bewust te zijn deze maand, om het zo maar te stellen.
1: Ja. Echt heel mooi. Heel mooi initiatief. Dit doet dus al 9 jaar. Maar ik zie ook dat het steeds groter wordt. Je hebt dus zeg maar ook nu een soort van content trailer-achtig ding opgenomen.
3: Ja.
1: Wat is het verhaal daarachter?
3: Het verhaal daarachter is, in die video zie je eigenlijk dat we dagelijks voor worden gegooid met verleidingen. En de vraag is elke dag eigenlijk weer van, kan je die verleiding aan?
2: Ja.
3: Kan je die verleiding aan? En heel veel mensen kunnen niet aan. En ik hoop dat ze deze maand even kijken en denken van, hey, ja man, deze maand ga ik alles op alles zetten om even financieel bewuster te leven.
1: Okay.
3: Ja.
2: En ik heb gelijk eigenlijk ook een vraag, want hoe ben je eigenlijk begonnen? Of wat was jouw reden erachter dat je denkt van, ik ga dit gewoon eventjes doen?
3: Ja, het was een persoonlijke drijfveer en dat was puur omdat december gewoon een hele dure maand is.
2: Ja.
3: En toen begon ik een keer in januari en dacht ik, hey, in januari ga ik even financieel detoxen. Eigenlijk zo was het gaan en ik hou ervan mezelf uit te dagen.
1: Maar januari, december zeg je, maar hoe kom je dan bij september?
2: Ja.
3: Omdat ik er snel achter kwam dat januari een hele onlogische maand is. Mm. Omdat je dan net in het nieuwe jaar komt. Er gebeurt nog heel veel in het jaar. Dus het is geen goed jaar. En toen zag ik, september. Het is net na de zomer. Mm-hmm. De meeste festivals zijn geweest.
4: It's the right time.
3: It's the right time, man. September gaat het een beetje omlaag qua viraliteit, om het zo maar te zeggen.
1: En een persoonlijke voor jou, want het 9e jaar. Als je kijkt naar elk jaar, welk jaar heb je het meeste geld uitgegeven van die 50 euro?
3: Nee, ik geef nooit uit, bro. Ik heb vanaf jaar 1 heb gezegd, ik geef €0 uit. Dus €0 elk jaar.
1: €0 elk jaar.
2: Yes.
1: Ik wil je niet geloven.
3: Yes.
1: Is dat raar?
3: Je weet hoe ik met geld omga, dus ik snap niet waarom jullie niet geloven.
2: En voor de luisteraars thuis, hoe ben jij met geld?
3: Ik ben heel bewust met geld. En ik denk hoe meer geld je krijgt, hoe minder keuzes je hoeft te maken.
2: Mm.
3: En ik denk dat het lastig is van veel geld krijgen. Als je minder geld hebt, moet je keuzes maken. Moet je zeggen van, hey, neem ik deze schoen of neem ik deze schoen. En zodra je meer geld gaat verdienen, kan je zeggen van, nou, ik neem alle 10. En die mensen, daarom wil ik mensen heel bewust maken van, hey, ook nu je tussen aanhalingstekens minder geld hebt, je moet de mindset nu kweken, want die mindset komt niet met het geld.
2: Nee.
3: Wanneer je die BBL hebt, die mindset komt niet van, hey, je gaat nu gymmen. Snap je? Dan ben je al te laat. Voordat je die BBL hebt gezet, moet je al denken van, hey, ik moet mijn body in shape houden, et cetera. En dat probeer ik mensen echt mee te geven, want je ziet hoeveel mensen heel veel geld hebben gemaakt en het niet meer hebben. En dat is door die mindset, denk ik.
1: Ja. En ik vind het doel heel mooi, maar hoe denk je dat de impact nu is? Dus zeg maar 9 jaar later, als je ziet het grote verschil met toen.
3: Zeker, bij mezelf, bij het publiek?
1: Beide.
3: Bij mezelf sowieso. En ik ben gewoon heel blij dat ik gewoon nog steeds heel bewust met geld in het algemeen en met mijn geld omgaan. En dat ik ook steeds meer besef, oké, misschien moet ik investeren, misschien moet ik dit doen, misschien moet ik beleggen. Dus het wordt ook steeds breder. En ik durf ook steeds meer met geld te doen. dat is het ook een beetje met geld durven. Wat durf je te doen? Mm-hmm. En op het publiek zie ik gewoon ook dat ze gewoon steeds beter reageren. En dat ze zeggen van, hey, weet je, het is me al 3 jaar niet gelukt. Maar dit jaar gaat het gewoon worden. Dus ze blijven wel die spirit behouden. En ze blijven het wel een mooie maand vinden. En ik krijg heel veel feedback, positieve feedback. Dus ja, ik ben blij, man.
1: Heb je het gevoel dat er grote groei in zit in die groep? In die groep mensen?
3: Zeker.
1: Hoe
3: zeker.
1: Zie je dat?
3: Zeker. Ja, dat zie ik door de feedback, toch? Dat zie ik echt door de feedback. Mm-hmm. En dit jaar heb ik ook een webapp. Ga naar september.com en dan kan je de webapp downloaden. En daar kan je een beetje bijhouden hoeveel je uitgeeft, hoeveel je stekt, et cetera.
1: Alleen in september of gaat dat door?
3: Nee, het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Dus je kan blijven bijhouden hoeveel je stekt. Maar ja, ik zie het door de feedback, man.
1: Ja?
3: Ik
1: ben eigenlijk... Gebruik jij die app?
3: Ja.
1: Mag ik die app zien?
3: Ja, tuurlijk. Laat je zo zien.
1: Ah, dan kun je de money checken.
2: En ik ben ook benieuwd naar de luisteraars. Van wie van onze luisteraars doen eigenlijk mee?
1: Ja.
2: Laat het even weten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Doe jij mee? Heb jij ooit meegedaan?
2: Nou, ik denk dat ik dus vanaf vandaag ga meedoen.
3: Let's go.
2: Want als ik vanaf 1 september zou meedoen, dan was ik al verloren. Klaar. Maar vanaf vandaag?
4: Ik zeg het je eerlijk, man. Ik heb het elk jaar voorbij zien komen en ik vind het een heel dope initiatief. Yeah. Alleen, every time was ik too weak, je weet toch, om het echt te kunnen doen.
3: Dit jaar is het jaar, want jullie gaan met z'n drieën meedoen.
4: Ja.
1: Ik doe al mee. Ik heb al 3 dagen niks gedaan. Dus.
3: Oh, sterk.
1: Maar, onbewust.
4: Maar dit jaar ben ik wel bewuster omgegaan met mijn geld, waardoor ik ook gewoon zie van, ik hou meer money over, dus dit jaar is het wel iets waar ik aan mee kan doen van ja man, let's get it.
1: Stem. En ik denk dat het een... Wat zijn een beetje de regels? De regels niet uitgeven aan chillen, zeg maar, toch?
3: Juist. Dus als je op mijn Instagram gaat, Ivano.hove, en dan kan je echt uitgebreid zien van waaraan je wel en niet uit mag geven. Want bijvoorbeeld verjaardagen, dat telt niet mee.
2: Nee.
3: Bijvoorbeeld de plannen die je al had gemaakt voor september. Stel je voor, je had een festival staan. Je kan daar gewoon chillen, je kan daar uitgeven. Ja. Maar het gaat puur om die impulsen.
4: Die
3: je mag niet checken.
4: Die extra,
3: die extra. Morgen, ik hoor morgen dit. Broeder, ik kan niet.
4: Onnodig.
2: Nee, maar ik vind het wel heel goed dat je zegt dat verjaardagen niet meetellen. Want ik wil wel dat er gespend wordt op mijn verjaardag.
3: En weet je wat grappig is?
1: Maar dat
3: de
1: kan
3: eerste.
1: Dus niet. Dat kan dus niet. Nee. Jij kan spinnen.
3: Nee, je kan op de verjaardag spinnen.
2: Ja, dus
1: ik als gast kan ook.
3: Ja. Maar de grap is, de eerste. Kijk. Daarom zeg ik, het heeft 9 jaar geduurd om die regels ook echt...
2: Duidelijk.
3: Ik doe het ook maar zelf. De eerste 2-3 jaar, mensen in september waren gewoon fire. Ik had gewoon 2 vriendinnen in september die gewoon zeiden van, hey, fucka.
2: Ja.
3: Mensen komen echt niet pull-up met cadeautjes.
2: Nee.
3: Misschien hebben sommige mensen ook als excuus gebruikt.
4: Ja.
3: Maar mensen kwamen niet, dus die regels zijn steeds een beetje veranderd.
4: Ik zeg je eerlijk, man. Ik ben het type dat als ik naar een verjaardag ga en ik heb geen... ik heb geen money. Ik kan sowieso niet zonder cadeautje komen, dus dan skip ik die party. That type of person.
3: Okay.
2: Bij mij ben
3: ik
2: je ook gewoon welkom zonder cadeautje, maar als ik mijn voorkeur mag uitspreken, dan liever met.
3: En wat zoek je dan? Wat staat op je wishlist?
2: Ik mag geen reclame maken, maar ik hou van schoenen, naaldhakken in alle kleuren. Elke kleur die ik nog niet heb, is bij mij welkom.
3: Maar ik denk dat je allemaal hebt.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Ik denk dat ik nog niet genoeg heb.
3: Oké.
1: Welke maat?
2: 40. Ik heb maat 40. Oranje heb ik nog niet. Blauw heb ik nog niet. Zebra print heb ik nog niet.
4: Welke kleur heb je vandaag aan?
2: Vandaag heb ik mijn roze aan.
4: Ja.
3: En alleen naald.
2: Naald. Okay. Flinterdun.
3: Duidelijk. Crystal clear.
1: Hartstikke duidelijk. September.
4: Ja, man.
1: En ik ben inderdaad benieuwd naar onze luisteraars. Doe jij mee aan September of vind je het iets anders? Bel ons
2: op het nummer 085-029-2222. En we hadden net onze eerste bellen, dus ik ga hem nog een keer herhalen. 085-029-2222. Kom inderdaad. In de uitzending.
1: Inderdaad. Stay tuned. Stefan Holle, thanks for being here, man. Goed gesprek.
3: Mooie
1: cast, Angie Hill. Mijn naam is nog steeds voor Showbangers. Let's play some music.
4: Ja, man. We hebben Masego met Buju Bantan. With Hello. You already know. Let's go.
3: Buju.

0: We are Galaxy.
1: Yes, sir. Welcome back. Spin that shit.
2: Ja, was eigenlijk niet de beste pokoe om nu te spelen eigenlijk met meneer Stektember in de studio.
1: Nou, ik vind dat wel spin that shit, man. Maar goed, welkom back bij We In Here Radio Show hier op Galaxy Radio. The home of hip-hop en R&B, afro en everything black music concerns.
3: Yes.
1: Fano.
4: Yes.
1: Er zijn heel veel projecten die ik voorbij zie komen. Je bent eigenlijk een mannetje van alles. Je doet veel dingen. Yeah. Maar een van de dingen die de afgelopen weken naar buiten is gekomen is dat jij speelt in een film. Een hoofdrol.
4: Ja.
1: In de film Social Lobby. Wat kan je daarover vertellen?
4: Wat kan ik over vertellen? Het is een... Het wordt een mooie film, het wordt een warme film, het wordt een culturele film. En niet zeg maar die half-ass cultural story. Gewoon de real deal.
1: Ja, man. Zonder witte inmenging. Is dat wat je zegt?
4: Nou, jij brengt het anders. Dus het is gewoon niet watered down.
1: Niet watered down?
4: Juist. Het is de real deal.
1: Het is van ons door ons.
4: Yes, van ons door ons. Je gaat het herkennen. Je gaat het erkennen. En het is gewoon letterlijk een Surinaams feestje waar iedereen welkom is. Maar het is wel echt Surinaams.
3: En is dit jouw eerste hoofdrol in een film?
4: Wel in een film, ja. Ja. Ik heb dit jaar ook een nieuwe hoofdrol in een serie.
1: Dus serie.
4: Ja. Dit onze osso. Komt november op Prime Video uit. En dankjewel. Maar deze is special.
1: Ja?
4: Ja.
1: En als je kijkt dus naar de films en series die je hebt gedaan.
4: Ja.
1: Is dat ook echt een ambitie die je chased?
4: Nee, niet echt. Eigenlijk helemaal niet. Dus het is grappig dat je dan, ja.
2: Je bent er gewoon ingerold.
4: Ja, gewoon ingerold.
1: Ik zie wat je hebt gedaan, maar ingerold, rol, hoofdrol. Ja,
4: sterk. Ja, en dat je dan even twee hoofdrollen binnen een paar maanden van elkaar krijgt, ja. Crazy, maar het is niet... Nee, ik zou liegen als ik zeg van dit is een kinderdroom.
1: En nu hoe je het doet, heb je nog steeds niet het gevoel van, laten we dit verder ontwikkelen.
4: Nee, niet per se.
3: Als het op het pad komt.
4: Ja. Als het blijft komen. Ja. Dan is dat gewoon leuk en aardig, maar we gaan zien hoe het loopt. Maar er gaat meer komen, maar dat weet ik.
1: Wat is wel je ambitie?
4: Presenteren.
1: Ja, ook nog steeds?
4: Presenteren sowieso. Presenteren, spreken vind ik ook heel leuk. Ik spreek ook over, op heel veel scholen over mijn carrière, over ambitie, over motivatie, discipline, maar ook over financiën. Mm-hmm. Ik wil even over op scholen, dus dat vind ik ook heel leuk om te doen, man.
1: Maar presenteren staat zeg maar op één.
4: Yes.
1: Wat staat er nog meer? Je hebt dus nu acteren, content maken. Ja. Dus staat dat niet hoog of wel hoog?
3: Of staat naast elkaar?
4: Ja, een beetje naast elkaar. Staat hoog. Maar andere helpen staat ook heel hoog. Dus ik wil ook gewoon, of het nou over content gaat of wat dan ook, ik hou ervan om mensen omhoog te helpen. Ja. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ik denk dat als je op een bepaalde positie komt, dat je mensen mee moet nemen van, yo.
3: Dat vind ik heel aardig van je. Dat zie je als mens.
4: Aardig is echt grappig geworden om te gebruiken.
1: Maar dit is wel altijd wie je bent geweest. Dat weet ik ook.
4: Ja, thanks.
1: Hoe hoog staat rap op?
4: Ja, bestaat helemaal niet per se ergens hoog. Maar dit jaar sowieso 101. 100%. Ik heb het hier gezegd.
1: Heb je bars voor hier?
4: Nee, man. Ik heb gewoon... Je weet toch, gewoon oude bars of zo. Maar dat vind ik niet... Dat is niet de bedoeling. Je moest me eerder laten weten. Snap je welke beat? Laat me die beat hoor.
2: Ik weet niet, man. Ik ga op zoek naar de beat.
4: Zeg gewoon een beat.
1: Hij praat wel stoer, man.
3: Ik wil het ook wel zien, eigenlijk.
4: Laat me horen.
2: Ik heb een classic voor je, man. Still Dre.
4: Oké, laat me horen.
2: Wacht even hoor. Laten we even kijken, want dan gaan we deze even weghalen.
1: Ik vind het
2: natuurlijk
1: wel stoer.
3: Ik vind het heel stoer.
2: Deze?
4: Laat me kijken.
1: Oké. Hij zegt ja.
4: Ja, laat me kijken dan. Ja, maar kijk. Dit is een beat. Die bars gaan niet op die beat.
2: Oké, maar wacht even.
4: Die bars gaan niet op die beat. Ik heb een andere.
3: En deze.
4: Oh, wacht. Laat me deze pakken. Laat me kijken.
1: Let's get it in.
4: Shit, man. Dit is niet wat ik doe.
1: We in here. Hey. Freestyle. Stefano Holwijn.
4: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Kom aan op het feestje aan, maar zorg dat ik op tijd vertrek. Want als ik blijf tot 6, gaat chicks me lullen en dan krijg ik stress. Ze geloven in mijn woord alsof ik bijbels heb. Goddelijke flow, dus sowieso verdien ik zijn respect.

0: Paars heb ik zat, ik heb genoeg over. Ben geen gangster, maar lyrica, ja ik shoot gozers. Die patas aan mijn voeten zijn geen goedkoper. Jij bent in de winkel en je vraagt, ik kan het goedkoper. Ik ben aan het wachten op de finer days. Geld brengt geen geluk bij mij. Jullie gaan weer in het diepe, maar ik doe het wel.
1: Superleuk.
2: De eerste die de mic heeft geblest
1: hier. Wauw.
0: Pas.
3: Ja man.
0: Pas.
1: Heel erg leuk.
2: Is er nog iets wat je de mensen wilt meegeven over jou?
0: Wat ik de mensen wil meegeven over mij?
2: Of iets wat je aan het doen bent?
1: Of over hunzelf?
0: Of over hunzelf? Nee, niet per se. Over mij, ja,
1: of
0: niet per se, man.
1: Een mooie quote? Wat is jouw mooie quote van jou?
2: Ik zag een relatietip vandaag.
0: Ik heb alles voor je, man. Maar als we praten over een mooie quote. Mm-hmm. Mensen wachten op de juiste tijd, maar de tijd is nu.
1: Amen.
2: Precies.
0: Klaar. Ga niet wachten tot morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand. De tijd is nu en een relatietip is heel simpel. Heel simpel. Dit is de simpelste relatietip die ik ga geven. Maar iedereen kan deze gebruiken en dat is, doe wat je zegt
1: en zeg wat je doet. Ja. Amen.
0: Klaar, dat is alles. Ja, als jij zegt je komt om 8 uur, als jij zegt je gaat bellen, bel. Als jij zegt ik ga het regelen, regel het. Wees geen ik zou het doen maar persoon. Dat is alles.
1: Helemaal dat is alles. Eens.
0: Ja.
2: Ik vind het een goede afsluiting, man.
0: Yes.
2: Devane Holwijn, ik wil je bedanken voor je tijd.
0: Jullie bedankt, man. Galaxy. Je toch, jullie hebben me love geshowt. Het voelt goed. Dit is de eerste pas.
2: Ja, man.
0: Ja, maar nee. Shout out naar de eerste, man.
2: Cheers to that. En nu, je hebt ons op de map gezet, dankzij jou zijn we zeg maar straks goed.
1: Zijn we nu binnen.
3: Inderdaad. Nu gaat die telefoon rood gloeiend. Ik moet ook komen.
0: Ja, Cray.
2: Nee, Angie, ik ga je ook bedanken, man. Dat is een goede eerste,
1: dankjewel.
2: Man.
1: Dankjewel. Jij ook bedankt. Jullie bedankt.
3: Ja, man.
2: Ga je ook bedanken. Dat was een goede eerste, man.
3: Ja, ook, man, broer.
2: En ook naar meer.
3: Ja, ook.
2: Mijn naam is Showbangers.
3: Let's get it.
2: En je luisterde naar Be In Here. Elke donderdag hier op Galaxy van 9 tot 11. En je weet wat ik altijd zeg. We in here!
3: Yes, sir. Next week, same time, same motherfucking place.
0: Mm-hmm. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it.

We Are Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. In het Belgische Pelt zijn 3 mannen, waaronder 2 Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raúl. Raúl wordt steeds gewelddadiger.
8: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
10: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: This is where you missed last Saturday, pan fitty call them.
12: Voelt alleen maar bas. Zij ze je hoor.
13: En een man met een touw die je duwt aan de kant.
14: En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
15: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, righteous soul. Only upon Galaxy Radio.
5: We are...
16: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
17: Rose's Choice.

Galaxy Throwback.

0: Galaxy Radio.
1: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
2: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
3: Kom maar binnen, jongens.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
5: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
6: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
6: Where the biggest stars come to play.